Het is een rebeane apenschrank, ze van mijn peesje ga, from the movie Mugle Azam, pijlaat had tegen mijn film, ik is met azmaker. Laat dat je jouw schaad begum korske, was me oude. Het is een rebeane mohippen gatpe. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke Madhuravas me uit 1960, Mugle Azam, composed by maestro Naushad Ali. Faun Hindustani Radio pe aap tune hai hamare priye priye shrotao, Geet aur Ghazal Old is Gold namak karyakram aap sun rahe hai, saptahik karyakram aap shrotao ke seva mein khas karke Faun Hindustani Radio ke madhyam se mohabbat ki jhooti kahani. From the movie Mughal-e-Azam, ek baar phir Bharat Ratna Queen of Melody, Naushad Ali ke saath par Lata ji sunane ko ja rahe hai aap sabhi ko ye ati sundar evergreen song.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroep in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, van 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitair Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste

0: humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oosten en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: To aanploen ko shup shup shup ek shup din ho navratri song yahan se hum shuruaat phir se karte hain.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: अभी आप सुन रहे थे इश्क से आगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: काश भी आ रहे हैं प्रोग्राम में गीत का बोल है किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना

0: कुरान करम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie 1 bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: From the movie Fida Se Aap Sunenge, Dil Mere Na aur Intezaar Kar. Udit Narayan Ji ke saath mein Alka Yagnik aapko sunane wale hain.

0: Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, druilerige vrijdag van 9 oktober 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Nobelprijs voor de vrede naar Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Als een Noors nummer je belt, zegt ze, neem alsjeblieft op. De Zuid-Afrikaanse Navanedum Navi Pillay krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de vrede. Voormalig rechter en VN-mensenrechtenchef Pillay krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Dat heeft het Noorse Nobelcomité vrijdagochtend in Oslo bekendgemaakt. Het comité onder leiding van Jürgen Wattner-Friednes koos haar uit de lijst van 287 genomineerden, onder wie 208 individuen. Het comité stelt dat Pillay de rijkwijde en de impact van het internationale recht aanzienlijk heeft vergroot. Ze was rechter bij het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika, het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ook zat Pillay voor kort de onafhankelijke internationale VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden voor. Pillay is nu rechter bij het internationaal gerechtshof ICC in Den Haag in de zaak waarin Myanmar van genocide wordt beschuldigd. De voorzitter van het Noorse Nobelcomité noemde Pillay een bron van hoop en inspiratie. Hij zei dat het internationaal recht het fundament vormt voor een vreedzamere wereld en zei dat het internationaal rechtssysteem zwaar onder druk staat. Vrede vereist gerechtigheid, aldus voorzitter Friednes. Het comité heeft Pillay nog niet kunnen bereiken, zei Friednes. Mijn boodschap aan haar, als je door een Noors nummer gebeld wordt, neem alsjeblieft op. Ik zou je heel graag snel willen spreken. Later kreeg Pillay alsnog het nieuws door toen ze in een rechtbank in Nuremberg was. Ze reageerde verrast en maakte een grap over de Amerikaanse president Donald Trump. De Nobelprijzen worden op 10 december uitgereikt. De Vredesprijs is de enige van de 6 prijzen die worden toegekend door het Noorse Nobelcomité. Deze wordt uitgereikt in Oslo, de rest in Stockholm. De prijs bestaat uit de medaille en bijna 1,1 miljoen euro. Het VN-Mensenrechtenbureau in Genève spreekt van geweldig nieuws. We hebben meer toewijding en inzet voor mensenrechten nodig, zegt woordvoerder Shavia Mantou. Vorig jaar zag Pillay toe op een rapport van een VN-commissie die concludeerde dat Israël genocide had gepleegd in Gaza en dat hoge Israëlische functionarissen, onder wie premier Benjamin Netanyahu, tot deze daden had aangezet. We hopen dat dit anderen zal aanmoedigen en blijven inspireren om zich uit te spreken voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van alle mensen wereldwijd. Aldus Mantou. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemt Pillay als een van de vormgevers van het internationaal recht in Den Haag en een voorvechter van vrede en recht wereldwijd. Het is niet alleen een waardering van haar werk, maar een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. Vorig jaar kreeg de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado de Nobelprijs voor de vrede voor haar onvermoeibare inzet voor het bevorderen van democratische rechten voor de bevolking van Venezuela. De Amerikaanse president Donald Trump zei toen dat hij vond dat hij de prijs had moeten krijgen, dat stel je eens voor. Machado overhandigde later de bijbehorende medaille aan Trump tijdens een bezoek aan het Witte Huis in de hoop op Amerikaanse steun voor haar strijd in Venezuela. Het Nobelcomité koos ervoor dit jaar het internationaal recht uit te lichten, omdat de instellingen die het internationaal recht handhaven kampen met enorme druk, sancties en aanvallen. Het internationaal strafhof ICC staat onder toenemende druk van de Verenigde Staten. Trump noemde het ICC onlangs een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal waar kwaadaardige mensen werken. De VS heeft topfiguren van het hof sancties opgelegd. We leven in een wereld met meer conflicten dan in een lange tijd hebben gezien, zegt voorzitter Friednes van het Nobelcomité. Het ondersteunen, versterken en uitbreiden van het werk van deze instellingen is cruciaal voor een vredigere wereld. Tot zover een bericht uit AD in verband met toekenning van de Nobelprijs
1: voor de vrede.

Ruzie om vrouw, mogelijk aanleiding voor schietpartij met 2 doden in Nieuw-Nikeri. Een schietpartij op de parkeerplaats van Tillisuur aan de Oostkanaalstraat in Nieuw-Nikeri heeft donderdag, gisteren dus 8 oktober, het leven gekost van de 46-jarige Anil Boudram en de 43-jarige Ritesh Mathura. Het incident vond rond 16:30 middags plaats naast het politiebureau. Volgens diverse verklaringen zou Mathura meerdere schoten op Boudram hebben gelost en daarna zichzelf hebben neergeschoten. Relationele spanningen lijken de mogelijke achtergrond van het incident. Na de melding troffen politieagenten Boudram met ernstige schotverwondingen aan in een witte Toyota Wish. Hij zat op de bestuurstoel met zijn bovenlichaam over de passagiersstoel. Mathura lag tussen deze auto en een witte Toyota Mark X op de grond met een schotverwonding aan zijn hoofd. Beide mannen leefden nog, maar waren niet aanspreekbaar. Ze werden per ambulance naar het Mungra Medisch Centrum gebracht. Mathura overleed onderweg. Boudram bezweek niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een getrouwde vrouw die bij het incident aanwezig was, verklaarde dat zij ongeveer 7 jaar geleden een geheime relatie met Mathura had gehad. Die relatie duurde circa 1 jaar en eindigde nadat Mathura haar naar Paramaribo was verhuisd. Ongeveer 1 jaar geleden zou ze een relatie met Boudram zijn begonnen. Het WhatsApp-contact met Mathura bleef bestaan. Volgens de vrouw was Mathura ongeveer 1 maand geleden teruggekeerd naar Nikeri en vroeg hij haar herhaaldelijk om ontmoeting. Zij weigerde vanwege haar relatie met Boudram, waarvan Mathura volgens haar niet op de hoogte was. Die middag bracht de vrouw rond 16:30 haar dochter naar het politiebureau voor een theorie-examen voor het rijbewijs. Zij parkeerde haar witte Toyota Mark X voor Tillisuur. Hoewel zij Boudram over het bezoek aan het politiebureau had geïnformeerd, had hij naar eigen zeggen niet met hem afgesproken. Boudram kwam naar haar auto en zou haar met verheven stem hebben gevraagd waarom zij hem niet wilde ontmoeten. Om problemen te voorkomen reed zij naar een supermarkt. Volgens haar volgde Boudram haar en stopte daar eveneens. Kort daarna verscheen ook Mathura bij de supermarkt. Terwijl de vrouw bij de kassa stond, hoorde zij dat de mannen buiten in een woordenwisseling waren geraakt. De vrouw zag vervolgens dat Boudram iets op zijn mobiele telefoon aan Mathura toonde. De vrouw reed terug naar de parkeerplaats van Tillisuur, waar Boudram naast haar auto parkeerde. Mathura kwam later vanuit de richting van de nabijgelegen Surinaamse postbaarbank aanlopen en raakte opnieuw met Boudram in een woordenwisseling. Volgens de vrouw vroeg Mathura haar op dat moment of zij wilde zien dat hij Boudram zou doodschieten. Zij verklaarde dat zij hem vroeg waarom hij dat wilde doen en zei dat het niet nodig was. De vrouw en een getuige verklaarden dat Mathura vervolgens een vuurwapen trok en via een openstaande zijruit achterin de Toyota Wish ongeveer 3 schoten op Boudram loste. Daarna zou hij zichzelf in het hoofd hebben geschoten. De getuigen renden naar het bureau om de politie te waarschuwen. Bij het onderzoek werden een geladen zwaard Glock 19 vuurwapen, een patroonhouder met 9 patronen, 4 hulzen, een holster en 2 mobiele telefoons in beslag genomen. Ook de camerabeelden van het beveiligingssysteem van Tillisuur werden veiliggesteld. Daarnaast nam de politie 3 voertuigen in beslag. De witte Toyota Mark X, waarin de vrouw zat, de witte Toyota Wish, waarin Boudram werd aangetroffen, en de zwarte Toyota Wish, waarin Mathura had gereden. Die laatste auto stond bij de Surinaamse postbank geparkeerd. De afdeling recherche regio West en de forensische opsporing zijn bij het onderzoek betrokken. De lichamen van beide mannen zijn na afstemming met het Surinaamse openbaar ministerie in beslag genomen voor obductie. Het onderzoek duurt voort. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Sari Tori.

Regionale vluchten SLM uren vertraagd door staking cabinepersoneel. De regionale vluchten van Surinam Airways SLM zijn gisteren uren vertraagd als gevolg van een staking van het cabinepersoneel. Dat blijkt uit een aangepast vluchtschema dat door de luchtvaartmaatschappij is verspreid. Volgens het schema wordt vlucht PY431 op de route Paramaribo-Aruba-Curaçao-Paramaribo later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Het toestel vertrekt om 5 uur 's middags vanuit Paramaribo naar Aruba, waar het om 6:45 s'avonds aankomt. Vervolgens vertrekt het om 7:45 naar Curaçao met de geplande aankomst van 8:15. De terugvlucht naar Paramaribo staat gepland om 8:15 s'avonds met aankomst om 12:00 s'nachts. Wat de precieze aanleiding is voor de staking van het cabinepersoneel is vooralsnog onduidelijk. Suriname Airways heeft hierover nog geen nadere informatie verstrekt. De luchtvaartmaatschappij uit Suriname heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor het ongemak dat de vertraging voor passagiers met zich meebrengt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

automobilist aangehouden met vals rijbewijs bij verkeerscontrole Dreisdijk. De politie in Suriname heeft zondag 4 oktober de automobilist KS aangehouden tijdens een verkeerscontrole in het resort Dreisdijk. Hij overhandigde bij de controle een rijbewijs dat vals bleek te zijn. De zaak werd maandag 5 oktober voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Fraude en Economische Delicten van het Korps Politie Suriname. Na overleg met Suriname, met het Surinaamse Openbaar Ministerie is KS in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort tot zover een bericht uit waterkant.net.

Douane Nederland onderschept drugs in beschermingstouwen uit Suriname. De Nederlandse douane heeft onlangs drugs ontdekt in uit Suriname afkomstige beschermingstouwen. De verdovende middelen waren in het materiaal van de touwen geïmpregneerd. De vondst werd gedaan tijdens een fysieke controle. Bij het onderzoek van de touwen stuitten de douaniers op de verdovende middelen. Het ging dus niet om losse pakketjes die tussen de touwen waren verstopt. Het materiaal zelf was met drugs doordrenkt. De douane deelde de ontdekking op Facebook met een fors woordspeling. Gelukkig konden onze douaniers hier wel een touw aan vastknopen. Bij het bericht plaatste de dienst een foto waarop een verzameling voornamelijk witte en enkele rode touwen met knopen te zien is. Op de afbeelding staan de teksten: wat een vondst en touw trekken. Een woordvoerder van de dienst bevestigt aan Waterkant.net dat de onderschepte touwen uit Suriname kwamen. De aangetroffen drugs zijn beslag genomen en inmiddels vernietigd. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

Suriname wil samen met Guyana een regio voeden tijdens CARICOM voorzitterschap. Suriname wil het komende CARICOM voorzitterschap aangrijpen om samen met Guyana de voedselvoorziening van de regio te versterken. Ook minder afhankelijkheid van externe energiebronnen en betere verbindingen tussen de landen krijgen prioriteit. President Jennifer Simons neemt van 1 januari tot met 30 juni 2027 het voorzitterschap van de conferentie van regeringsleiders op zich. Mooi dori, mooi dori. Kijk, Paramaribo ontvangt in die periode ook de 52e reguliere vergadering van de conferentie van regeringsleiders. Voor deze bijeenkomst, die van 16 tot en met 19 februari 2027 plaatsvindt, worden 20 tot 25 hoogwaardigheidsbekleders uit de regio en daarbuiten verwacht. Daarnaast zullen regionale en internationale pers aanwezig zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Internationale handel en samenwerking in een persbericht. De formele voorbereiding is woensdag 7 oktober begonnen met de installatie van de commissies door minister Melvin Bova. Daarbij presenteerde hij 4 prioriteiten waarmee Suriname het voorzitterschap inhoud wil geven. Voedselkwaliteit, waarmee Suriname het voorzitterschap inhoud wil geven. Voedselzekerheid, energiezekerheid, betere verbindingen en regionale integratie. Bij de voedselvoorziening ligt een belangrijke rol voor Suriname en Guyana. Beide landen willen hun landbouwmogelijkheden benutten om de hele regio te voeden. Op energiegebied is de inzet om de onafhankelijkheid van externe, om de afhankelijkheid van externe bronnen te verminderen. Daarvoor wordt gekeken naar een combinatie van de Surinaamse olie- en gasreserve en zonne- en wind. Betere verbindingen door de lucht, over het water en over land moeten handel, investeringen, toerisme en vrij verkeer ondersteunen. Daarnaast wil Suriname kunstmatige intelligentie op de regionale agenda plaatsen. Die technologie moet bijdragen aan betere gezondheidszorg, onderwijs en dienstverlening, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de risico's. Naast deze prioriteiten houdt Suriname als portefeuillehouder binnen de CARICOM verantwoordelijkheid voor gender, jeugd, cultuur en sport. Daar komt het nieuwe thema industrialisatie en productiebeleid bij. Voor de praktische uitvoering zijn de taken verdeeld. De logistieke commissie, waarin onder andere vertegenwoordigers van het kabinet van de president en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zitten, houdt zich bezig met protocol, veiligheid en organisatie. De beleidscommissie bereidt de agenda, toespraken en vergaderingen voor. Bova deed bij de installatie ook een beroep op de bevolking. In het Stralantongo benadrukte hij dat het voorzitterschap een verantwoordelijkheid is van de hele natie. Hij, Bova, riep burgers op zich voor te bereiden en hun steun te verlenen onder het motto Make Suriname Shine. Make Suriname Shine. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

brandt de kabaleboe. Brandweervoertuig valt onderweg uit. De kabaleboe is donderdagavond brand uitgebroken in het blok van de Kumbulaan en Obering. De Surinaamse brandweer was ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Maar de inzet verliep niet zonder problemen. Onderweg naar de locatie viel het brandweervoertuig uit. Terwijl het vuur wordt bestreden, klinkt opnieuw een dringende oproep aan de gemeenschap om geen vuil of gras te verbranden. Door de extreme droogte kan een klein vuur zich snel uitbreiden tot een grote mogelijke fatale brand. Daarmee kunnen mensen, dieren en de omgeving ernstig in gevaar komen. In de oproep wordt dit benadrukt dat het verbranden van vuil en gras bij wet verboden is in Suriname. Bewoners wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te kiezen dat hun handelen hun gezin of anderen in gevaar kan brengen. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Vaassen zegt over chaos na voetbalwedstrijd van Nacho het volgende. Wat zei Vaassen? Ze noemden ons een shit country. Dus de Guatemalanen, de mensen uit Guatemala noemden het Surinaamse Nacho een shit country. Etienne Vaassen heeft zich in een verklaring uitgesproken over de confrontatie na de beladen wedstrijd tussen Guatemala en Suriname. Volgens de doelman werden de spelers van Nacho vanaf de eerste minuut racistisch beledigd en hielden ze de tegenstanders zich vervolgens niet aan de afspraak om na afloop direct het veld te verlaten. Toen de Surinamers verhaal gingen halen, zouden er opnieuw beledigingen zijn gevallen. Vaassen erkent dat hij zich had moeten beheersen, maar benadrukt dat hij opkwam voor zijn ploeggenoten. Suriname verloor het uitduel in de CONCACAF Nations League met 1-0 en liep daardoor een plaats in de kwartfinales mis. Vaassen voorkwam voor rust dat Nacho op achterstand kwam. Na de rode kaart voor Regionel, Margaret, moest Suriname met 10 man verder en hield de ploeg lang stand. Totdat Matthew Evans in de 96e minuut met een afstandsschot toesloeg. Een gelijkspel was voldoende geweest om door te gaan. Na het laatste fluitsignaal escaleerde de situatie op het veld. Vaassen mengde zich in de confrontatie tussen beide ploegen, belandde op de grond en kreeg klappen. Ploeggenoten moesten hem uit het tumult halen. Bij het verlaten van het veld maakte hij bovendien een obsceen gebaar naar het thuispubliek. De beelden van zijn gedrag verspreidden zich vervolgens via sociale media. In een vandaag door FC Groningen gepubliceerde verklaring beschrijft Vaassen hoe de spanningen volgens hem waren opgewoond. Wij zijn vanaf de eerste minuut geprovoceerd en er werden de meest verschrikkelijke racistische dingen naar ons geroepen. Het was alsof we in een kooi aan het voetballen waren, waaruit we niet konden ontsnappen. Volgens de keeper reageerde Margaret op uitlatingen vanuit het publiek, waarna de aanvaller rood kreeg. De Surinaamse spelers overwogen daarop te stoppen en naar binnen te gaan. Vaassen stelt dat spelers van Guatemala zich aanvankelijk verontschuldigen voor het gedrag van hun supporters. Ook zouden beide teams hebben afgesproken om na het laatste fluitsignaal rechtstreeks naar de kleedkamer te gaan, ongeacht de uitslag. Het publiek zou dus niet worden bedankt. Volgens de doelman kwam van die afspraak niets terecht nadat Guatemala in de slotfase alsnog had gescoord. Na het laatste fluitsignaal gingen zij toch uitgebreid het publiek bedanken en toen wij verhaal gingen halen noemden zij onze shit country en ontstond er geduw en getrek. Aldus Vaassen. Hij erkent dat de Surinaamse spelers uit die situatie hadden moeten wegblijven. Ook neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn eigen reactie. Ja, en ook ik had verstandig moeten zijn, had weg moeten lopen. Maar ik ben opgekomen voor mijn ploeggenoten en het is volgens mij heel menselijk. De verklaring sluit aan bij eerdere protesten vanuit het Surinaamse kamp. Aanvoerder Mienti Abena en bondsbestuurder Brian Tevreden melden eveneens racistische bejegeningen vanuit de tribune. Tevreden sprak over apengeluiden en bekritiseerde het uitblijven van uitgrepen. Volgens hem werd de wachtstrijd niet stilgelegd en bleef boektoepassing een van het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF achterwege. Vaassen is inmiddels terug in Nederland en heeft de training bij FC Groningen hervat. De club schaart zich achter zijn verklaring, terwijl de keeper zich voorbereidt op het uitduel met Excelsior, wil hij ook aandacht blijven vragen voor wat de Surinaamse ploeg heeft meegemaakt. We gaan ons focussen op het duel met Excelsior en samen de strijd aan tegen racisme, want blijkbaar is dit in deze tijd nog altijd nodig en daarover moeten we ons zorgen maken. Aldus Vaassen naar aanleiding van de racistische bejegeningen in Guatemala. Tot zover een artikel uit waterkant.net.

Gewapende overvallers op bromfiets maken spullen buit van DNV'er en burger. Twee criminelen hebben donderdag op klaarlichte dag een gewapende overval gepleegd aan de Kalkbranderijstraat in Suriname. Dat is in Paramaribo. Vernomen wordt dat de 56-jarige AGFCB werd beroofd van de contactsleutels van zijn witte Toyota Harrier. Daarnaast werden een gouden Alaconde halsketting van en een ring weggenomen. Ook aan de 46-jarige DNV'er. Ook een 46-jarige DNV'er werd slachtoffer van de overval. Van hem werd een zwarte mobiele telefoon weggenomen. De verdachten waren gewapend met een vuistvuurwapen en zaten op een zwarte bromfiets. Na de daad reed ze richting de Dr. Sofie Redmondstraat. De politie van Herman Goeding werd kort na de melding ter plaatse gestuurd. De Surinaamse politie is onderzoek gestart. Aan de opsporing en aanhouding van verdachten wordt gewerkt. Tot zover een bezachtig nieuws uit waterkant.net.

minister Curry zegt, we kunnen ons niet permitteren aanpassingen te doen, maar de koers niet stabiel te kunnen houden. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname, Mino WC, zegt dat de regering zich ervan bewust is dat de financiële positie van leerkrachten verbetering behoeft. Volgens de bewindsman wil de regering wel aanpassingen doorvoeren, maar moet daarbij worden gewaakt voor het feit dat hiermee de valutawisselkoersen niet meer stabiel kunnen worden gehouden. We zijn onze regering ervan bewust dat de honorering van leerkrachten nog niet op het niveau is waar het moet zijn. Want wat we ons niet kunnen permitteren is dat we aanpassingen doen, maar de koers daardoor niet stabiel kunnen houden, zei de bewindsman donderdag in de Nationale Assemblee. Volgens Curry wordt nog steeds overleg gevoerd met de onderwijsbonden. Zo zaten partijen donderdagochtend opnieuw met elkaar om tafel. Bij deze gesprekken zijn volgens de minister ook de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën en Planning of hun deskundige betrokken. De GOV bestaande uit de VALS, het syndicaat, DOHOS en de VWPU heeft vorige maand een nieuwe wensenpakket bij de regering ingediend met daarin een voorstel voor een nieuwe loonreeks voor leerkrachten. De bonden wilden voor de start van het nieuwe schooljaar op 1 oktober duidelijkheid van de regering over wat er zou worden toegekend. Maar dit is niet gehaald. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

kort een leslokalen groter dan 150. Wou 100 lokalen niet voldoende. Het tekort aan leslokalen bedraagt meer dan 150. De ongeveer 100 lokalen die de regering wil realiseren, zullen daarom niet voldoende zijn om het ruimtegebrek in het onderwijs volledig op te lossen. Dat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur donderdag in de Nationale Assemblee erkend tijdens de beantwoording van vragen over de moeizame staat van het nieuwe schooljaar. De minister reageerde op de zorgen van assembleeleden over leerlingen die door het tekort aan lokalen slechts enkele dagen per week naar school kunnen. Volgens de bewindsman Curry zijn de problemen het gevolg van achterstanden die in de loop van meerdere jaren zijn ontstaan. Eerder had hij aangegeven dat er wordt gewerkt aan de bouw van 93 leslokalen en 3 ICT-lokalen. Het streven is deze uiterlijk eind december gereed te hebben. Daarmee hoopt het ministerie dat leerlingen nu volgens een roulatiesysteem les krijgen vanaf het tweede kwartaal weer volledig naar school kunnen. Tijdens de aanvullende vragenronde erkende de minister echter dat het totale tekort groter is dan het aantal lokalen dat momenteel wordt gebouwd of voorbereid. Eigenlijk bouwen we 100, maar het tekort is meer dan 150, verklaarde de minister. Volgens de minister moet na de afronding van de lopende projecten opnieuw worden vastgesteld hoeveel extra lokalen nodig zijn. Verdere uitbreiding zal mede afhangen van de beschikbare financiële middelen. Het ruimtegebrek is niet het enige probleem. De minister maakte bekend dat 79 leerkrachten langdurig afwezig zijn. Dit vergroot het bestaande tekort aan onderwijs en personeel. Volgens de eerder gepresenteerde cijfers bestaat bij het voortgezet onderwijs voor junioren een tekort van 74 vakleerkrachten. Vooral voor biologie, tekenen, lichamelijke opvoeding en natuurkunde zijn onvoldoende docenten beschikbaar. Bij het voortgezet onderwijs voor senioren gaat het om een tekort van 27 leerkrachten. Om de personeelsproblemen te verminderen, worden gepensioneerde leerkrachten opnieuw ingezet. De minister is daarnaast binnen de Raad van Ministers voorgesteld leerkrachten die dat willen de mogelijkheid te geven tot hun 62e door te werken. Leerkrachten zouden daarbij kunnen kiezen voor verlenging van hun dienstverband of voor pensionering, gevolgd door een arbeidsovereenkomst. Volgens de minister moet deze aanpak helpen ons ervaren onderwijsgevende langer voor het onderwijs te behouden. Ook heeft de minister andere ministeries aangeschreven met het verzoek na te gaan of bevoegde leerkrachten die daar werkzaam zijn enkele uren per week kunnen lesgeven. Een ander knelpunt is de plaatsing van leerlingen. Volgens de minister hebben meer dan 300 leerlingen zich nog niet gemeld bij de scholen waaraan zij zijn toegewezen. Het ministerie onderzoekt of zij inmiddels elders zijn ingeschreven of om andere redenen niet zijn verschenen. Scholen moeten uiterlijk 22 oktober hun leerlingengegevens over de stand per overzicht van de plaatsingsproblemen en de resterende tekorten. Assembleeleden drongen aan op concrete oplossingen en een tijdschema. Ze willen voorkomen dat leerlingen gedurende een groot deel van het schooljaar onderwijs blijven missen. De minister stelde dat de bouw van extra lokalen, de inzet van gepensioneerde leerkrachten en de uitbreiding van digitaal onderwijs moeten bijdragen aan het verminderen van de problemen. Hij erkende tegelijkertijd dat daarmee nog niet alle achterstanden zijn weggewerkt. En tot zover dit bericht uit Star News.

dan gaan we naar afsluiting van dit nieuwsbulletin op deze druilerige vrijdag van 9 oktober 2026 met de wisselkoersen van de Centrale Bank. Als u een US dollar zijn binnen, ja, 10 uur 's ochtends Suriname tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als u een US dollar inwisselt bij de Centrale Bank van Suriname, krijgt u 37,466 SD voor terug. Dus deze jaar aan Yankee dollar kon aan mama banje, je chisi 37,466 SD. Maar als u een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet u neertellen 37,919 SD. De one buy one US one Yankee dollar naar mama banje voor zijn aan, dan moet bij 37,919 SD. Als je, even kijken, als je een euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 41,932 SD voor terug. Dus een euro inleveren bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 41,932 SD voor terug. Dus je hebt Europees money gewoon naar mama banje, dan mama banje en payo 41,932 SD. Wanneer u euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet u neertellen 42,569 SD. Die waarom bij Europees money naar mama banje, dan moet bij 42,569 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet u neertellen 3791,90 SD, 3791,90 SD. 100 euro's kopen, moet u betalen 4256,9 SD. Dit was het nieuwsoverzicht voor deze druilerige vrijdag van 9 oktober 2026. Ik had prachtige technische assistentie van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Misataki, prasasatra, bos zonde, wemit munde, dag.

0: आप भी शेके शेके कर रहा है दोस्तों, तो आप हमारा प्रोग्राम को सुनते रहते कोजा रिमिक्स बैठक गाना सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

Wijk van Holendrecht in Amsterdam Noordoost. Deze wijk stond bekend als de vele criminelen die er wonen, met name van Surinaamse Antilliaanse afkomst. De Batavia skurkte tegen de harde hooligantenkern van Ajax. Bullen stond hij bij bekend, niet bekend als een zware crimineel, werd door de mensen uit de omgeving gezegd, maar toch ze van oké, legendeer kan dit van jou ook het dakje, man, had hij zei. Maar de dader is wel gepakt, mensen. Dat is een beetje de hele situatie. Aplo kego chatni hem sunai de, to abhi hem aan jaenge.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen na spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
5: और दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ नए गीत सुनाएंगे और कुछ पुराने गीत सुनाएंगे. बॉलीवुड नहीं, गयाना का हॉट चटनी सुनाएंगे हमारे यारो एंड वखान फंदाग द हॉट चटनी नंबर्स फंदाग खनीते अन हेले उर गाँव दर में एंड लाओ इवन लाइस्टर वाट न्यू गार ओवर द चटनी शोका शोका.

Beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, sunnivalisajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Girja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Vandaag heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. En in de komende 2,5 uur bespreken wij actuele onderwerpen. En eerst ga ik dus wel naar Navratri. Want zoals jullie weten, beste luisteraars, start vandaag Navratri. Straks wil ik daar meer over vertellen. Want na Navratri wil ik u meenemen in het thema rouw en omgaan met verlies. Daar wil ik met jullie over praten. Gisteravond heb ik de film Schuim gezien. En deze film gaat over eigenlijk een ramp, hè, op 11 mei 2020. En waarbij 6 surfers in Scheveningen in aanraking kwamen en verrast werden door hoge golven met veel schuim. 5 van deze surfers zijn overleden en 1 heeft het overleefd. Het verhaal gaat over verlies en hoe een ieder binnen een gezin, hè, hoe families binnen 1 gezin en anderen eromheen omgaan met verlies. En hoe iedereen op zijn of haar eigen manier vorm geeft aan rouw. In dat kader wilde ik vandaag daar ook bij stilstaan, beste luisteraars. Ik heb ook een boek van Manu Keersje meegenomen en wil jullie iedere week, hè, vanaf vandaag, iedere week op de zondag hier iets meer over vertellen. Want rouw, beste luisteraars, is iets waar wij bijna dagelijks mee te maken hebben, maar zo weinig bij stilstaan. We hebben het er niet heel veel over. We gaan heel vaak door. Een mooie reeks wat mij betreft, zodat ook u uw voordeel hiermee kan doen. Ik zal dan, waar we vorige week niet aan toe zijn gekomen, naar een thema, want vorige week wilde ik heel graag een onderwerp met jullie bespreken. En dat ging over littekens uit je jeugd, van psychiater en hoogleraar Christian Vinkers. Daar zijn we toen niet aan toegekomen en vandaag hoop ik jullie daar wel meer over te kunnen vertellen. Want de boodschap van deze psychiater stemt ons hoopvol, beste luisteraars, want deze is: herstel is mogelijk. En dat wil ik u niet onthouden. Beste luisteraars, het wordt alweer een hele mooie uitzending, dat beloof ik u. Blijf daarom luisteren naar Primetime, Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. We gaan naar een toepasselijk lied, want het is tenslotte is het ook, hè, een Navratri, dus daar gaan wij gewoon een prachtig nummer draaien om jullie in de sfeer te komen, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, in het kader van Shivra, of ja, wat zeg ik nou, Navratri. En wat prachtige nummers, hè. En dus gaan we stilstaan bij Navratri. Voor de mensen die nu intunen. Ja, beste luisteraars, welkom en wat fijn dat u weer luistert. Goedemiddag, Sunnivarasetino, namaskar. Ik ben Rosita Gijersingh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Fahun Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we starten met Navratri. En wat is Navratri, beste luisteraars? Navratri is een jaarlijks hindoeïstisch evenement ter ere van godin Durga. Een verschijningsvorm van Adi Parishakti. De allerhoogste goddelijke vrouwelijke kracht. En beste luisteraars, het feest, hè, zoals wij dat noemen, of het evenement, of hoe u dat wilt noemen, duurt 9 nachten en wordt doorgaans 2 keer per jaar gevierd. In de maand Chaitra, dat is vaak in april, of maart-april, en in de maand Ashwin, dat is nu in september-oktober. Navratri wordt om verschillende redenen gevierd en kent uiteenlopende tradities in verschillende delen van India en de bredere Indiase culturele wereld. Dus zo ook in Nederland, in Suriname, overal waar er Indiërs zijn of en hun nakomelingen zich hebben gevestigd, wordt Navratri eigenlijk ook gevierd. In theorie zijn er 4 seizoensgebonden vieringen van Navratri. De belangrijkste is echter de herfstviering, die bekend staat als Sharada Navratri. Daarnaast bestaan er 2 minder algemeen gevierde varianten, Maghagupta Navratri en Ashadha Gupta Navratri. Het centrale thema van Navratri is de overwinning van het goede op het kwade. De viering staat in het bijzonder in het teken van de verschillende verschijningsvormen van godin Durga. Het Sanskriet woord Navratri betekent letterlijk 9 nachten. Nau betekent 9, Ratri betekent nacht. Tijdens deze 9 nachten worden verschillende vormen van goddelijke vrouwelijke kracht gevierd, zoals ik daar ook mee begon en aankondigde. Het gaat om de vrouw en de vrouwelijke kracht. Navratri wordt op verschillende momenten in het jaar gevierd. De exacte data veranderen jaarlijks omdat de hindoeïstische kalender gebaseerd is op de bewegingen van de zon en de maan. In 2026 zijn de belangrijkste data volgens de kalender en voor nu. En we hebben zeg maar 19 tot en met 27 maart gehad, de Vasanta Navratri. En waar het nu om gaat is de Sharada Navratri. En dat is van 11 tot en met 19 oktober of tot en met 20 oktober. 11 tot, in het algemeen zeggen wij 11 tot en met 20 oktober aanstaande. De vieringen verschillen per regio. Toch staat overal de strijd tussen goed en kwaad centraal. Zoals die wordt beschreven in de bekende hindoeïstische verhalen en heilige geschriften. In Oost- en Noord-India, Noordoost-India, wordt Navratri vaak verbonden met Durga Puja. Daarbij wordt herdacht hoe Durga de buffeldemon Mahishura versloeg en zo het evenwicht en de dharma herstelde. In Zuid-India wordt de overwinning van Durga of Kali gevierd. In de westelijke deelstaat Gujarat bestaat Navratri onder andere uit gebeden, rituelen en de traditionele dansen Garba en Dandiras.
De viering van Navratri omvat verschillende religieuze en culturele activiteiten, waaronder het vereren van godinnen gedurende 9 dagen, het versieren van tempels, altaren, feestpaviljoens, en de pandals, zoals die worden genoemd, het voorlezen en uitbeelden van religieuze verhalen, het reciteren van heilige teksten en het zingen van gebeden, het vasten en uitvoeren van puja's, de aanbiddingsrituelen dus, het bezoeken van tempels, mandirs en feestlocaties met familie, het uitvoeren van klassieke en traditionele volksdansen. Veel Hindoes vasten gedurende een deel van het festival. Sommigen eten slechts 1 maaltijd per dag, terwijl anderen zich beperken tot fruit of water. De precieze regels verschillen per persoon en traditie. De laatste dag heet Vijayadashmi. In sommige regio's worden beelden van Durga ceremonieel ondergedompeld in een rivier of andere watermassa. Elders worden symbolen van het kwaad verbrand, vaak begeleid door vuurwerk. Hiermee wordt de overwinning van het goede op het kwade uitgebeeld. Ongeveer 20 dagen later volgt Diwali, het feest van het licht. Beste luisteraars, we gaan even naar een prachtig lied, Jai Ma Kali, en we vervolgen daarna over de vormen van Navratri.

Ja, beste luisteraars. Ja, we gaan gewoon lekker door met de prachtige liederen over Mata en over Navratri. Dus blijft u vooral luisteren. Ja, zoals ik het net vertelde, we gaan vertellen over de vier vormen van Navratri, beste luisteraars. Want we hebben de Sharadha Navratri. En dat is de bekendste en meest gevierde vorm van Navratri. Het is ook de naam verwijst naar de herfst. En het is ook een herfstviering. En het festival begint op de eerste dag van... in elk geval begint het vandaag dus, op 11 oktober. En in deze maand, Ashwin, zoals wij dat zeggen. En het valt doorgaans in september of oktober, vaak ook in oktober. En hoewel Durga centraal staat, worden ook andere godinnen vereerd. Zoals Saraswati, de godin van kennis, leren, muziek en kunst. En Lakshmi, de godin die met voorspoed en overvloed wordt geassocieerd. Ook godheden, of wat zeg ik nou, ook godheden als Ganesha, Kartikeya, Shiva, Parvati spelen in de bepaalde regionale tradities een belangrijke rol. Een bijzondere traditie is de Ayudha Puja, waarbij gereedschappen, instrumenten, wapens en andere hulpmiddelen worden vereerd. En deze ceremonie vindt meestal plaats op de negende dag. Krijgers eren hun wapens, muzikanten verzorgen en bespelen hun instrumenten, ambachtslieden en handelaars vereren hun gereedschap en machines en studenten betuigen respect aan hun leraren en vragen om hun zegen. De achterliggende gedachte is dankbaarheid voor de middelen waarmee mensen hun werk uitvoeren en kennis en vaardigheden ontwikkelen. De tweede vorm is Chaitra Navratri, de lenteviering. Chaitra Navratri is bekend als de Vasanta Navratri en wordt gevierd vaak in de maanden maart of april. Gedurende 9 dagen worden de 9 verschijningsvormen van Durga vereerd. De laatste dag valt samen met Ram Navami, de geboortedag van Ram, een belangrijke godheid in ons hindoeïsme. Daarom wordt deze viering in sommige tradities ook de Ram Navratri genoemd. Chaitra Navratri markeert in verschillende tradities bovendien het begin van het hindoeïstische nieuwe jaar. De viering heeft regionale namen zoals Nore bij Kashmiri Pandits, Gudi Padwa in Maharashtra en Ugadi in delen van Zuid-India. De derde vorm is Magha Navratri. Magha Navratri vindt plaats in januari of februari en staat ook bekend als Gupta Navratri. Het woord Gupta betekent verborgen of geheim. En deze viering is minder algemeen bekend en wordt vooral regionaal of door individuele gelovigen gevierd. De vijfde dag valt samen met Vasant Panchami, een feestdag waarop Saraswati wordt vereerd als godin van kennis, muziek, kunst en leren. Ook schrijven en andere creatieve activiteiten kunnen bij deze viering horen. In sommige tradities wordt daarnaast Kama, de god van liefde en verlangen, vereerd. De vierde vorm is Ashadha Navratri en is bekend als de Gupta Navratri. Er wordt gevierd in juni of juli rond het begin van de muzonseizoen. Net als de Magha Navratri wordt deze viering voornamelijk regionaal of door individuele gelovigen in acht genomen.
Tijdens Navratri vasten veel gelovigen om hun toewijding aan de godin te tonen en zich te richten op gebed en spiritualiteit. De manier waarop iemand vast verschilt sterk. Sommigen drinken uitsluitend water gedurende een bepaalde periode. Sommigen eten alleen fruit. Sommigen nemen één maaltijd per dag. Sommigen eten eenvoudige vegetarische gerechten. En heel veel vermijden vlees, eieren, alcohol, uien, knoflook en bepaalde graanproducten. Niet iedereen volgt dezelfde voedingsregels. De gebruiken zijn afhankelijk van de regionale traditie, persoonlijke overtuiging en religieuze voorschriften. Ik denk dat ik eerst naar muziek ga en daarna wil ik het hebben over de 9 verschijningsvormen van Durga. Geniet u van ook dit prachtig nummer, beste luisteraars.

dag, beste luisteraars. Ook een prachtig nummer, hè? J.M. Bima. Ja, we gaan het verder hebben over de 9 verschijningsvormen van Durga Mata. Want de 9 dagen van Navratri zijn gewijd aan de 9 verschijningsvormen van Durga Mata, die samen bekend staan als de Nava Durga. Deze vormen vertegenwoordigen verschillende aspecten van de goddelijke vrouwelijke kracht, zoals moed, toewijding, bescherming, wijsheid, vrede en spirituele vervulling. Volgens de hindoeïstische overlevering staat het festival in verband met de strijd tussen Durga en de demon Mahishasura. De overwinning van de godin symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Laten we kijken naar de 9 dagen. Dag 1, Shailaputri. Shailaputri betekent dochter van de berg. Zij is een verschijningsvorm van Parvati en wordt beschouwd als een incarnatie van de godin die verbonden is met de Himalaya. Zij wordt afgebeeld op een stier met een drietand in haar rechterhand en een lotusbloem in haar linkerhand. Dag 2. De Brahmachari. Brahmacharini vertegenwoordigt toewijding, discipline en spirituele beoefening. Ze wordt afgebeeld terwijl ze blootvoets loopt op een gebedsketting en een waterpot vasthoudt. Ze wordt vereerd om vrede, voorspoed en spirituele bevrijding te verkrijgen. Dag 3. Chandraghanta. Chandraghanta ontleent haar naam aan de halve maan op haar voorhoofd. Na haar huwelijk met Shiva droeg Parvati dit maansymbool. Zij vertegenwoordigt schoonheid, moed en kracht. Dag 4. Kushmanda. Kushmanda wordt gezien als een scheppende kracht van het universum en wordt verbonden met leven, groei en de vegetatie op aarde. Ze wordt doorgaans afgebeeld met 8 armen en zittend op een tijger. Dag 5. Skandamata. Skandamata is de moeder van Skanda, ook bekend als Kartikya. Ze symboliseert de beschermende liefde en kracht van een moeder. Ze wordt afgebeeld met haar kind op een rijden en rijdend op een leeuw. Dag 6. Katyayani. Katyayani is een krachtig krijgsgodin die volgens de overlevering de demon Mahishasura versloeg. Ze wordt beschouwd als een van de meest strijdlustige verschijningsvormen van Durga en wordt afgebeeld op een leeuw. Dag 7. Kalaratri. Kalaratri is een van de meest krachtige en indrukwekkende verschijningsvormen van Durga. Ze symboliseert de vernietiging van kwaad

negatieve krachten. Volgens de overlevering versloeg Parvati in deze vorm de demonen Shumbha en Nishumbha. Dag 8. Mahagauri. Mahagauri symboliseert zuiverheid, wijsheid en vrede. Volgens de overlevering kreeg Parvati haar stralende, lichte verschijning terug nadat ze in de rivier de Ganga, de Ganges, zoals meerdere van jullie kennen, had gebaad. In Oost-India is deze dag bijzonder belangrijk en vindt er onder andere rituelen met bloemoffers en de verering van jonge meisjes plaats. Dag 9. Siddhidatri. Siddhidatri betekent zij die volmaakt of spirituele vermogen schenkt. Zij wordt afgebeeld op een lotusbloem en staat voor spirituele vervulling en het verkrijgen van bijzondere vermogens, de zogenaamde siddhis. Ze wordt ook in verband gebracht met Parvati en de eenheid van Shiva en Shakti. Deze eenheid wordt vaak afgebeeld in de vorm van Radhanarishvara, waarbij de mannelijke en vrouwelijke goddelijke aspecten samen één wezen vormen. Dag 10, de tiende dag, vormt de afsluiting van Navratri en wordt in veel regio's gevierd als Vijayadashmi of Dussehra. Deze dag heeft twee belangrijke betekenissen binnen het Hindoeïsme. De overwinning van Durga op Mahishasura. In verschillende delen van India markeert Vijayadashmi het einde van Durga Puja. De dag herdenkt hoe Durga de buffeldemon Mahishasura versloeg en zo de dharma, de kosmische orde, rechtvaardigheid en plicht herstelde. De overwinning van Ram op Ravan. Dussehra herdenkt ook de overwinning van Ram, een incarnatie van Vishnu, op de tienkoppige demonenkoning Ravan. Ravana had Rams vrouw Sita ontvoerd, zoals jullie weten. De naam Dussehra wordt verbonden met de Sanskriet woorden Dash en Hara. De viering staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. In sommige regio's worden grote beeldenissen van Ravan verbrand. Voor veel Hindoes is deze dag ook het begin van voorbereidingen voor Diwali. Het lichtfeest dat ongeveer 20 dagen later wordt gevierd. Navratri wordt in India, in heel India, op verschillende manieren gevierd. Zo wordt ook Navratri ook in Nederland en Suriname op verschillende manieren gevierd. Iedereen op zijn eigen wijze, op hun eigen individuele wijze. Sommige gelovigen richten zich vooral op de krijgshaftige verschijningsvormen van Durga, terwijl anderen haar vreedzame vormen vereren, zoals Saraswati, de godin van kennis, muziek en kunst. Navratri is meer dan een religieus feest, beste luisteraars. Het brengt spiritualiteit, familie, cultuur, muziek, dans en traditie samen. De negen nachten staan symbool voor de verschillende aspecten van de goddelijke vrouwelijke kracht. Iedere verschijningsvorm
van Durga belicht een andere kwaliteit, zoals discipline, moed, bescherming, wijsheid of innerlijke vrede. De tiende dag, Vijayadashami, onderstreept de centrale boodschap van het festival. Het goede kan het kwade overwinnen en het licht kan de duisternis verdrijven. Voor veel gelovigen is Navratri bovendien een periode van bezinning, gebed, zelfdiscipline en vernieuwing. Het is een moment om stil te staan bij persoonlijke groei, dankbaarheid en de kracht om moeilijkheden te overwinnen. Een fijne Navratri, Shubh Navratri, zeggen wij dan, beste luisteraars. We gaan nog naar een prachtig nummer luisteren. En naar een bhajan gaan we luisteren. En vervolgens gaan wij verder met een andere thema.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
4: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Sunnivale Sajjano, namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, ik had aangekondigd dat ik het vandaag weer zou hebben over rouw. De reden daarvan was ook dat ik een film heb gezien. En die film, dat heet Schuim. Dat was heel bijzonder. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar op 11 mei, beste luisteraars, 2020, is surfer Sander Dikke met Ruurt en anderen in Scheveningen. En waren zij dus aan het surfen in Scheveningen in zee. Ze kwamen dus een verstikkende schuimlaag tegen, hè, die zich heeft of had opgehoopt, hè, in, tegen de havenhoofd. En vijf van deze jonge mannen, die hebben het niet overleefd. Waaronder dus Sander ook niet. Ruurt, die overleefde het. En die overleefde de fatale schuimlaag. En daar hebben ze dus een documentaire over gemaakt. En in de documentaire, dat was heel bijzonder. Dat vertelde het verhaal van een dramatische gebeurtenis. En over een blijvende impact. En over op de nabestaanden, een blijvende impact op nabestaanden en de overlevenden. En ze vertellen in de documentaire over het drama wat ze hebben meegemaakt met elkaar, maar ook de mensen van het KRNM, een reddingsbrigade. Zij vertellen ook iets over deze dramatische dag. Deze man, Brent heet hij, die riskeerde zijn leven om in elk geval levens te redden. Van Sander en van Ruurt en anderen. Helaas zijn vijf van de zes overleden. En waaronder een van de jongens, dat was dus Sander. Ruurt heeft het overleefd. En het is een heel ontroerende documentaire. En in de documentaire, wat ik zelf heel bijzonder vond, was dat iedereen, als je verlies meemaakt in een gezin, dan rouwt iedereen op zijn eigen manier. Iedereen gaat op zijn eigen manier met verlies om. Dat is één. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. En het bijzondere was, en in deze documentaire ook, dat ze zeiden dus ook, het is eenzaam. Rouw is eenzaam. Verlies maakt eenzaam. De andere zei, het heeft voor mij gezorgd, dat ik weer opnieuw kon beginnen. Zeker als het gaat om degene die het overleefd heeft. Die dus ook dat hele, het heeft overleefd. En die had dus echt gedacht van ik ga dood, maar is toch gered door de KNRM. En voor hem is er eigenlijk, dan ga je toch anders naar het leven kijken. Maar voor de ouders en voor de zus van Sander bijvoorbeeld. En wat bijzonder was, is eigenlijk dat zij het op hun eigen manier met zo'n verlies omgingen en ook met rouw omgingen. Zo zei de vader, ik kwam eigenlijk erachter dat ik best wel een Einzelganger ben. Nooit gerealiseerd, want ik wilde eigenlijk op mijn eigen manier het as van mijn kind verstrooien in het water of in de zee. En de moeder die werd tijdens zo'n rouwproces met haar eigen trauma's geconfronteerd van vroeger. En de zus van Sander, die had een andere beleving, want die had ook een dochter waar Sander dus ook een beetje een vaderrol in had. En die had ook een hele bijzondere manier van het helen en het er hebben over haar broer. Dat het ook zoveel stuk maakt. En
ook een dochter die haar vader dus een soort van, hè, was een oom, maar ook een beetje vader voor haar dochter. En dan zie je dus ook hoe je daarmee omgaat. Zij heeft dus toen ook EMDR gehad. En op een gegeven moment, hè, dat ze zeiden ook, ja, water was dan toch daar echt ook iets beangstigends. En door weer in contact te komen met water, konden ze dus ook weer gaan helen met elkaar. Heel bijzonder. En toen dacht ik, ja, jeetje, ik heb het vorige week over rouw gehad. En rouw, dat is iets wat je eigenlijk, waar je bijna iedere dag mee wordt geconfronteerd. En een verlies, daar word je iedere dag mee geconfronteerd. En de vraag is, rouw je daar wel om of niet? Hè? We staan daar niet altijd echt bij stil. En zoals ik de vorige week vertelde, rouw ontstaat wanneer het leven je iets uit handen neemt waar je aan verbonden was, waar liefde was of nog steeds is. Wat je voelt is de beweging van die liefde die een andere vorm moet vinden. Rouw brengt niet alleen verdriet, maar ook een verandering met zich mee, een transitie met zich mee. Rouw wordt vaak alleen verbonden aan het overlijden van een dierbare, maar ook een verandering die je maakt dat iets niet meer is of zal zijn zoals het was. Daar komt ook rouw bij kijken. In werkelijkheid is rouw een veel breder en menselijker proces. En vandaag, beste luisteraars, ga ik stilstaan hierbij en bespreek ik het boek van Manu Kiersen dat ik voor je heb meegenomen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, deze man inspireert. Deze man die laat anders kijken naar verlies en naar rouw. Ja, verlies is er. Maar hij vertelt ook dat rouw is liefde. Hij zegt ook, rouwen is liefde. Als je rouw om iemand, dan heb je ook van iemand gehouden. Ben je gehecht geweest aan iemand. En dat vond ik echt heel bijzonder. Omdat wij het soms heel moeilijk vinden om te rouwen. En we gaan dus na een verlies gewoon weer verder. Want hij zegt ook, rouwen is een deel van ons leven. Of we het nu willen of niet. Verdriet is een keerzijde van liefde. Khalil Gibran, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Ons geweldige dichter, schreef ooit, je weent om wat je vreugde schonk. Als je lief hebt, hoort rouw dus onlosmakelijk bij het leven. Vroeg of laat zul je afscheid moeten nemen van iets dat of iemand die je dierbaar is. Helaas boezemen we dood en afscheid veel onder ons, hè? Velen onder ons angst aan of in, omdat we collectief verleerd zijn wat rouwen is. Het liefst houden we de dood zo ver mogelijk van ons. Maar daardoor is de dood ook een vreemde voor ons geworden. En het onbekende maakt bang. Kennis over rouw en verdriet kan die angst deels wegnemen. En daarom ga ik het eigenlijk daar ook over hebben, beste luisteraars. Ik ga in elk geval hierop in. En u met mij. Blijft u daarom dus ook bij. Want op die manier hopen we je een landkaart aan te reiken. Waarop je tijdens de uitdagende tocht die rouw is. Hè, die wij heel vaak liever niet willen noemen. Rouw. Dat je daar in elk geval kan terugvallen, beste luisteraars. Want rouwen verdient meer aandacht. Elk jaar sterven er 58 miljoen mensen. Dat zijn er ongeveer 1 miljoen per week. Je schrikt vast als je deze cijfers leest. Terwijl het de normaalste zaak van de wereld is dat mensen doodgaan. Sterven is onlosmakelijk verbonden met het leven. En
toch zijn we telkens verrast als de dood in onze verre of dichte omgeving opduikt. Sterven is iets doodgewoons en toch leeft het nauwelijks in het dagelijks besef van de mensen. Voor veel mensen bestaat de dood niet. Die woont op de begraafplaats, onder de zoden. Je zou kunnen zeggen dat we de eerste doodvrije generatie lijken te zijn. We staan er liever niet veel bij stil, tenzij het absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dood zich ineens in je familie opdringt. Een eerste reden waarom mensen niet meer vertrouwd zijn met het sterven, is dat de dood verdwenen is uit de woonkamer van je kinderjaren. Verschillende generaties leven niet meer onder hetzelfde dak. Vroeger namen we oudere familieleden vaak in huis, maar vandaag hebben we ernstige ziekte en sterven verplaatst van de woonkamer naar het ziekenhuis, naar het woonzorgcentrum of naar een verpleeghuis en naar het rouwcentrum van de uitvaartverzorger. Zoals jullie ook weten, ook in de Hindoestaanse tradities is het zo. Vroeger leefde onze opa en oma samen met ons, hè? En woonden bij ons in. En als er iemand doodging, dan was je er ook als kind heel vroeg bij betrokken. En tegenwoordig woont iedereen apart. Als we trouwen, gaan we apart wonen. Als we kinderen krijgen, gaan we apart wonen. En als vader en moeder oud worden of opa en oma oud worden, dan gaan ze naar een wooncentrum of naar een verpleeghuis. En op die manier staat de dood dus verder van ons af. En dat zult u wel, dat zult u vast herkennen. Kinderen leren door te kijken, luisteren, na te bootsen en te experimenteren. Maar wie heeft nog leren omgaan met sterven? Doordat we ziekte en rouw uit onze woonkamer hebben weggehaald, hebben we een generatie opgevoed die er nooit rechtstreeks mee is geconfronteerd. Het is niet abnormaal dat iets waarover je niets weet je beangstigt. En angst bepaalt mee je grondhouding. Je maakt weinig kans om een open houding ten aanzien van sterfelijkheid te ontwikkelen wanneer die helemaal niet tot de ervaringswereld behoort of als je de dood als een taboe-onderwerp beschouwt. Zeker omdat de ervaring die we wel hebben met de dood meestal heel gruwelijk is. Volgens mediadeskundige Jan van den Bulk heeft een kind van 12 al 10.000 moorden gezien. Het beeld dat blijft hangen is er een van geweld en onrecht. En dat is een heel ander beeld van dood en sterven dan rustig de laatste adem uitblazen in verbondenheid met dierbaren. De rouw reacties die je in films en tv-series ziet, zijn vaak dramatisch en gekenmerkt door een hevige intensiteit van emoties. Het is letterlijk sensationeel. Zowel het verdwijnen van het sterven uit je woonkamer als de dagelijkse confrontatie in de media met een ander, met een eerder abnormaal gruwelijk geweld van de dood, is een basis voor angst. En angst moet je eerder wegkijken van iets dan het rustig in je op te nemen. Je begint te sterven in je hoofd, niet in je lichaam, beste luisteraars. Ik zit even te kijken. Zullen we een kort nummer zetten? En dan gaan we daarna mee door.

Ja, beste luisteraars, ik kwam erachter dat ik een stukje gewoon niet, dat het geluid niet goed was en dat ik er eigenlijk niks over meer heb verteld. Want ik had het over een tweede reden waardoor de vertrouwdheid met sterven is verdwenen, beste luisteraars. En ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, want ik zag ineens dat het geluid uitstond. Dus waarschijnlijk niet, hè? Nou, dan ga ik het gewoon even snel vertellen. Want een tweede reden waardoor de vertrouwdheid met sterven is verdwenen is de vooruitgang van de geneeskunde die onze levensverwachting in anderhalve eeuw tijd heeft verdubbeld en de gedaante van het sterven in belangrijke mate heeft veranderd. Kinderen die vandaag worden geboren hebben een reële kans om 100 te worden. De ontdekking van de insuline, he, en zo ook heel veel andere middelen hebben gemaakt dat wij dus gewoon heel lang kunnen blijven leven. Wanneer je leven echt in gevaar is, he, kom je dan op een IC terecht waar medisch-technische apparatuur tijdelijk al je vitale functies overneemt en al die belangrijke verwezenlijken hebben ervoor gezorgd dat steeds minder kinderen en jongeren sterven aan acute levensbedreigende ziektes en dat mensen steeds meer op hoge leeftijd sterven aan de gevolgen van een chronische ziekte waarmee ze al geruime tijd leven. Want de geneeskunde kan vandaag heel veel doen, ook al kan ze je niet genezen. Zo kan je in leven worden gehouden met ziekte en beperkingen. Ze kan niet alleen je leven, maar ook je sterven verlengen. De vele behandelingen maskeren het leven. Het feit dat je tot in de laatste dagen nog diagnostische onderzoeken en als curatief voorgestelde behandelingen moet ondergaan, wekt de indruk dat sterven niet tot het leven behoort, maar te wijten is aan het falen van de laatste behandeling. Het sterven is ook in veel gevallen het resultaat van een medische beslissing, zoals het stopzetten van een behandeling die zinloos is geworden, het niet meer opstarten van een zinloze behandeling en palliatieve sedatie en levensbeëindigend handelen op verzoek van een patiënt. He, euthanasie dus. Dat heeft het sterven gemedicaliseerd. Het deed, de filosoof Ivan Illich, suggereren dat de moderne geneeskunde een einde heeft gesteld aan het tijdperk van een natuurlijke dood. Nou, dat is nogal wat, hè? Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is het sterven steeds meer gemedicaliseerd. En de medische revolutie heeft de ervaring van ernstige ziekte veranderd. Enkele decennia geleden betekende de diagnose van een aantal fatale aandoeningen het verkrijgen van een virtueel doodsvonnis. En je kon verwachten nog slechts korte tijd te leven en misschien het ziekenhuis niet meer te verlaten. De ervaring van een levensbedreigende ziekte

het ziekenhuis verlaten, je werk hervatten. De diagnose kan een onzeker proces zijn. Een roesbaan van goed en slecht nieuws. De prognose is zelden zeker. De tijdsakker, kaders, die worden uitgedrukt in waarschijnlijkheden. Je bent 80%, je hebt 80% kans om te genezen, maar het enige dat je als patiënt wilt weten is of je tot die 80 of tot die 20% zit, hè, of behoort. Want de strijd is uitputtend, zowel voor de zieke als voor de familie. Je kunt herstellen, een decennium lang leven en dan een tweede terminale aanval krijgen met een dood tot gevolg. En nog altijd is die dood niet zo duidelijk in het vizier. Het blijft eerder bij de mogelijkheid dan een realiteit. Wanneer je vroeger in enkele dagen of in 1 of 2 weken stierf, ten gevolge van een infectie, neemt het sterven op ouder leven vaak meerdere maanden en zelfs jaren in beslag. Je kunt er vandaag even lang over doen om te sterven als om op te groeien. Voorspellen wanneer de dood zal komen is bij sommige vormen van sterven niet zo makkelijk. Hoe langer je leeft, hoe meer kans dat je sterft met multiple aandoeningen. Je kunt artritis ontwikkelen wanneer je in je 50er bent. 2 hartinfarcten krijgen wanneer je in je 60er bent. Een longaandoening verwerven wanneer je een 70er bent. En een dementie ontwikkelen wanneer je een 80er bent. Of je aan een bepaalde aandoening zult sterven en zo ja wanneer is moeilijk te voorspellen. Dat betekent dat een overlijden voor familie en vrienden vaak nog altijd als een schok komt. In het beste geval krijgen ze enkele uren of dagen vooraf de mogelijkheid te horen. In het late stadium, als de ziekte niet meer in staat is om te participeren in het beslissingsproces, is het voor de familie niet altijd gemakkelijk om de juiste beslissingen te nemen in naam van de ziekte, zeker en niet wanneer het gesprek daarover altijd is verschoven door een sluipend, voor niet ingewijde onzichtbare ziekteverloop. Het feit dat je een sterven niet ziet aankomen en dat de meeste mensen sterven op hoge leeftijd maakt dat de dood een zorg voor later is geworden, waaraan je midden in het leven nog niet hoeft te denken. Dus je hoeft daarvoor, je hebt daarvoor nog ruim de tijd. Eerst een kort stukje muziek en dan gaan we over naar... Dan gaan we over naar de derde reden.

Ja, beste luisteraars. Ja, we houden de liedjes er even in. We gaan verder met waarom het sterven zo uit het zicht is verdwenen. Want een derde reden, beste luisteraars, is waarom die vertrouwdheid met het sterven uit het zicht is verdwenen, die nauw verbonden is met de vorige, is het absolute geloof in de maakbaarheid van het leven. Alles moet beheersbaar zijn en het is zowel voor artsen als voor burgers heel moeilijk te accepteren dat er grenzen zijn aan het menselijk kunnen en aan de medische wetenschap en aan het leven. Machteloosheid is onverdraaglijk geworden. De geneeskunde focust vooral op de ziekte en veel minder op de zieke zelf. In plaats van sterven te zien als een normaliteit van het leven, wordt het abnormaliteit van het medisch handelen. Wanneer het onvermijdelijke einde van het leven in zicht komt, vragen artsen zich af welke chemotherapie ze nog zouden kunnen opstarten om het levenseinde uit te stellen en ook de zieke of in veel gevallen de naaste vraagt erom. De strijd gaat immers door. Je zieke is de vijand en je sterven is de ultieme ramp. Wanneer een man van 88 een cardiogene shock, dat is een ernstige vorm van hartfalen, krijgt, sterft hij niet langer rustig in zijn woonkamer. In plaats daarvan wordt hij met loeiende sirenes naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij aan apparaten wordt gekoppeld op de dienst voor spoedeisende zorg en daarna op de IC. Meer dan 90% van de mensen in deze situatie sterft, geïsoleerd van hun familie, in de kilte van een kamer vol medische apparatuur in plaats van in de warmte van hun vertrouwde woonkamer. De apparatuur kan soms je leven redden, maar vaak ook je lijden rekken. Het is heel begrijpelijk dat mensen die worden overvallen door die acute aandoening in paniek zo reageren. Maar die acute aandoening komt niet zomaar uit het niets. Het is een symptoom van slijtage van het lichaam die wordt genegeerd, omdat mensen bang zijn voor het sterven, kiezen ze voor zinloos verder behandelen. Ook de opmars van de euthanasie signaleert in veel gevallen dat het gevoel van machteloosheid ondraaglijk is geworden. Je moet worden behandeld tot het einde toe. En wanneer dat niet langer kan, moet ook met een medische, technische ingreep een einde aan je leven worden gemaakt. Het is juist het gebrek aan vertrouwdheid met het echte sterven en de daaruit voortvloeiende angst die heel wat mensen doet kiezen voor euthanasie. Ze hebben in hun falen, of zeg ik het niet goed, ze hebben in hun familie ervaren hoe hun door medische interventies tot het bittere einde het sterven is ontnomen. Wanneer ze wel aan het sterven durven, durven te denken, denken ze aan de wilsverklaring euthanasie. Ze beseffen vaak niet dat deze in België enkele gekit voor wanneer je onontkoombaar buiten bewustzijn bent en dus niet meer weet dat je lijdt of sterft. Zolang je je wil kunt uiten, heb je die niet eens nodig.
Het is opvallend dat euthanasie vaak wordt gezien als een remedy tegen de medicalisering van de dood. Terwijl het juist een typisch voorbeeld is van een, nou ja, gemedicaliseerd sterven. He, want het is een levensbeëindiging die altijd door een arts moet worden uitgevoerd. We gaan even kort naar muziek en dan gaan we naar de vierde reden toe.

gaan even verder met de vierde reden. En dan gaan we daarna weer vrolijk verder met het lied. Want de vierde reden, beste luisteraars, waarom de dood minder wordt opgemerkt als een realiteit in het leven, is de scheiding van werken en wonen. Dat is een typisch gevolg van de urbanisatie en industrialisatie. Die hebben een radicaal andere sociale context voor rouwen gecreëerd. De oudere die sterft als het de eerste is, laat een partner en volwassene kinderen achter na, die elk in een andere gemeente wonen, soms zelfs in een ander land of op een andere continent. Die volwassen kinderen werken met collega's die de overledene niet hebben gekend. Mensen afkomstig uit andere culturen leven vaak vele landen verwijderd van hun familie. En als hun vader, broer of zus in een ver land sterft, is niemand hier zich daarvan bewust. En het maakt dat rouwen een privé gebeuren is geworden. De meeste mensen leven in een zeer diverse sociale netwerken. Wanneer een lid van één van je netwerken sterft, kun je misschien wel samen met de andere leden van je netwerk rouwen, maar niet met die uit andere netwerken die de personen niet hebben gekend. Wanneer je medestudent aan de universiteit sterft, delen je familie en je vrienden thuis niet in dat gemis. En als je grootmoeder sterft, delen je medestudenten aan de universiteit niet in je verdriet. Hoe ondersteunend ze ook zijn. Vroeger werd rouw bovendien nog gemarkeerd door je kleding. Je droeg een jaar lang zwarte kleding of misschien een rouwbandje om je arm. Maar ook dat is vandaag de dag niet meer zichtbaar. Het is dus duidelijk dat een aantal maatschappelijke, technologische en economische factoren het sterven en alle belevingen daaromtrent zodanig hebben versluierd dat de dood maatschappelijk niet of nauwelijks meer zichtbaar is. Wanneer het sterven zich dan toch voordoet, soms als een dief in de nacht, is het niet zozeer een sociaal gebeuren dat de samenleving raakt, maar iets wat zich afspeelt in de intieme kring van de familie. Veel van de maatschappelijke barrières worden vandaag geslecht door de opkomst van de social media. Via Facebook neem je kennis van overlijden over de grenzen van geografische netwerken heen en ontstaan mogelijkheden om betrokkenheid en deelneming te betuigen en digitaal door te dringen tot in de woonkamers. Dood en sterven worden zo tezelfde tijd meer en minder zichtbaar, meer en minder vertrouwd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een gemakkelijk gespreksonderwerp wordt in je familiekring en zelfs niet in de contacten met zorgverstrekkers. Begrijpen hoe het komt dat het besef van eindigheid van het leven zo sterk uit zich is verdwenen, is het dagelijks leven van de westerse mens en waarom het gesprek daarover zo moeilijk is. Kan je helpen om wegen te vinden om anders om te gaan met je eigen levenseinde en dat van je naaste? Daar wilde ik vandaag bij stilstaan, beste luisteraars, om eerst het proces even met jullie door te nemen. En vanaf volgende week andere thema's echt rond dood en verlies en rouw. Want je gaat dood niet doordat je ziek bent, maar doordat je leeft. Ook al word je weer beter, dit is wat je te wachten staat. Eenmaal genezen ben je niet van de dood af. Alleen van de ziekte, beste luisteraars. Nou, zoals ik zei, ik wilde jullie meenemen
En in thema rouw en hen omgaan met verlies. En daarvoor wilde ik heel graag met het boek van Manu Kierse aan de slag. Rouwen is liefde. En in dit boek, wat ik eigenlijk met jullie wilde bespreken, zitten handvatten voor meer verbinding in tijden van verlies en verdriet. En als ik dat gewoon iedere week daar gewoon in elk geval steeds op inga, dan zijn wij over een tijdje ook weer verder. En ik hoop dat we iets meer de dood ook kunnen eigen maken. En de verliezen kunnen eigen maken. En ook rouw kunnen eigen maken. Want een van de vrouwen zei gisteren ook in de film, rouw is voor mij nu heel dichtbij. Rouw is voor mij mijn vriend geworden. Die is altijd aanwezig. En dat begrijp ik, want als rouw liefde is, dan mag het er ook zijn. De andere zei, voor mij is het nabijheid wat ik heel belangrijk vind in mijn rouw. Dat er iemand naast mij is. Al zegt die persoon helemaal niks, want het is toch een zwart gat. Die persoon hoeft helemaal niks te zeggen. Maar als die eigenlijk al aanwezig is bij mij, is dat voldoende. En de andere persoon zei, het is voor mij, ik wil het in mijn eentje doen. Ik wil het alleen door dit proces heen. En ook dat is oké, beste luisteraars. Hoe je het ook doet, iedereen vindt zijn eigen vorm daarin. Daar is niks mis mee. Beste luisteraars, iedereen doet het verwerken van verlies op hun eigen manier. Rouw kan eenzaam zijn, kan ook heel individueel zijn. Rouw hoef je niet altijd samen te doen. Het is iedereen kiest zijn eigen vorm daarin. En dat is allemaal oké. Want wij zijn allemaal mensen. Mensen die het allemaal op hun eigen manier doen. Ik ga eerst naar een lied en daarna gaan we naar commercial break en nieuws. Tot zo, beste luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, we gaan verder met commercial break en nieuws.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio.
3: Radio Vahon.
4: Digitale radio. VahonFM.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
5: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
8: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736225347 मेल इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl.
7: Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Ja, prachtig liedje, hè? En J.J. Marshele Putri. Toepasselijk lied van Navratri, hè? Dag 1 van Navratri. Ja, beste luisteraars, Sunny Wallace, Jino, Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Degene die nu ingetuned hebben, Sunny Wallace, Jino, Namaskar, Ram Ram. Ik ben Rosita Kirjasin en vandaag presenteerde ik weer Primetime Rani Kikahani of Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik heb in het eerste uur heb ik het gehad over Navratri. En wat uitgelegd over Navratri, over de vier vormen, over de negen dagen, de betekenis van de negen dagen. En we hebben prachtige nummer, liedjes en bhajans afgedraaid voor onze JJ Ma in de verschillende gedaantes. En beste luisteraars, ik ga toch afsluiten. Want ik zie dat de tijd heel erg hard is gegaan. Volgende week begin ik gewoon met het onderwerp waar we vandaag niet aan toe zijn gekomen. Want ik merk dat ik het me wel voorneem. Maar de onderwerpen best wel interessant zijn. En soms gaat techniek niet helemaal zoals ik wil. En dat was vandaag ook het geval. Maar nee, goed, dan gaan we dat gewoon volgende week anders doen. Ja, beste luisteraars. U heeft kunnen luisteren naar een uitzending Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Ik ben Rosita Kirjasin. En beste luisteraars, ik hoop dat u in de afgelopen uren in elk geval heeft genoten van een mooie uitzending. En dat u meer te weten bent gekomen over de twee onderwerpen die ik heb behandeld. Navratri en over rouw en omgaan met verlies. En beste luisteraars, als u in elk geval iets heeft of een opmerking heeft, vragen heeft, dan kunt u mailen naar info@vahonfm.nl. En ik heb de uitzending opgenomen, dus die wordt herhaald. En ik zit even te kijken, mocht u naar aanleiding van deze uitzending vragen hebben, zoals ik zei, kunt u sowieso mailen naar info@vahonfm.nl. Maar ook als u denkt van, oh, ik heb nou toch zo'n leuk idee en zou misschien wel leuk zijn om daar iets meer over te weten te willen komen, nou mailt u dan ook naar info@vahonfm.nl, dan kan ik dat gewoon meenemen. Beste luisteraars, volgende week zal aandacht zijn voor actualiteiten en ook aandacht voor onze Hindustaanse cultuur en traditie. En ik heb volgende week, als het goed is, wel een interview. Dus daar ga ik nog niks over vertellen. Laten we eerst kijken of dat gaat lukken. De persoon die ik ga interviewen heeft toegezegd om volgende week in elk geval in de uitzending aanwezig te zijn. Dus laten we ons ook daardoor verrassen. Beste luisteraars, nogmaals dank. En dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Kirjasin op onze eigen Haagse Vahon Hindustani Radio. Sunni Walisajino Aapke Shukriya. Ram Ram. Goede Havis. Namaskar. En ik wilde zeggen, beste luisteraars, een soep Navratri, de komende 9 à 10 dagen wens ik jullie een soep Navratri toe. Mijn Navratri is vandaag ook begonnen. Dus ik ga er ook van genieten. En ik hoop dat jullie dat ook gaan doen. Dat jullie ook naar de mandir gaan als jullie dat fijn vinden. Ik denk dat ik dat ook ga doen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag en een mooie gezegende Navratri dag toe. En ik wens u ook heel veel plezier en gezelligheid met uw familie en met uw naasten. Geniet ervan. Tot volgende week. Dit was Rosita Kirjasin met Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Veel luisterplezier. Ik vervolg gewoon met prachtige liederen. En die gaan over Navratri, bhajans en prachtige liederen over onze Mata. Dus geniet ervan, beste luisteraars. Tot volgende week.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. FahonFM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
8: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
9: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio. Ja.

Sajanwa ghar aveere, chutney music gemaakt door een computer. Alles muziek zijn, alles door één iemand. Aure iseloge, aajkal sarnami chutney music ke naam se bhi jaante hai. 14 मिनट बाकी है 6 बजने में साथियों अगला बयान एक जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना का एक जबरदस्त उस्तादीन एडीआर 70 80 90 tot 2000 ongeveer heeft ze gezongen 4 decennia lang उस्तादीन जबरदस्त गाने वाली एंड नेचुरली missen we haar nog steeds, weet je, want ze was een hele goede onder onze zangeressen in de Beitgana scene. Te vergelijken ook een beetje met onze, de grote Droupadi. Mijn badker Raha, ons riemet je man Raji Lechmanji. Ik wil dat hij programma mee horen, niet kan me doen, want hij is mee. Je had die zonder bijna, heb je niet. Erg goed, feestelijk idee.

0: Από σιγουριές σέλα μας ένα μαχή. Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.
1: शाबाश नौजवान कलाकार जो काफी कम उम्र में बहुत जबरदस्त नाम कमा चुका है, मैस्ट्रो सुजल उमराव जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर न्यू सॉन्ग उनका आप सुन रहे थे। तो साथियों भी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का आप सभी को सुनाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत यारो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Liefde is houden van elkaar. Liefde is houden van elkaar. Trouw zijn voor elkaar. En blij zijn met elkaar. Dat is echte liefde. Knuffel me, een gewone knuffel, maar een hele dikke knuffel, waardoor mijn adem stopt. Ik vlinders in mijn hele lijf krijg, mijn hart een hubbeltje maakt, waarbij ik me een beetje lichter voel en waardoor ik de hele dag als een gek blijf glimlachen. Dat is liefde, dat is verliefdheid.

Dit nummer is opgedragen aan al die Indiase Caribbean jihadis die richting Caribbean kwamen. Hoort Suriname natuurlijk ook erbij, hè? Toen zat hij op het tram niet bakkie, hij zat een beetje niet mee. Toen hij van Hindustani radio per Jotor zei, Suriname, Sangeet, Dusra, Djaya, Absoen, hij Suriname Indian pop music, kuch chutneys, kuch souls, aur kuch reggae's. Aaj ke is haseen program mein. Agla bayan ek jabardast formasi hamare Suriname desh ka freestyle ka teen gaane wale hain, milke gaye hain hum tum hai ek jaan aur dekha jaye तो ये भी एक जबरदस्त फरमासी है हमारे सूरीनाम देश का मिलके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल

0: आज जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का मैस्ट्रो अमरीश पर्शौत फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन फ्री स्टाइल और नीता वेली के आवाज में अति सुंदर मैशअप आप सुन रहे थे। 5 मिनट बाकी है साथियों 7 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: लाइव फ्रॉम देन हाग, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
5: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
6: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
7: U luistert naar Hindustani Radio.
8: Radio Fahon.
9: Digitale radio. FahonFM.nl.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

beautiful song Aakhri Mulaqat created by AI technology kunstmatige intelligentie, maar u hoort het zelf hoe mooi ze klinken, hè? Aglamian, back to the originals. Laten we maar gaan. In Zamanika, maar we hebben wel een districa. The one and only maestro Arijit Singh ji ka bilkul naya song aap suniye. Music by Rahul Nair. Aur ye Tisundra Bayan ko likha hai Deo Pandey ne. Main na raha mera.

Het is onder bijaan, kafie de nog baat ik nea song Nicola hei, hem aan van kare. Jabberjist gaik, hamar baroet van mijn districa is Zamanika maestro Arijit Singh, geschreven door Deo Pandey en music arranged and composed by is Zamanika Jabberjist. Kalakar dikha jaye to main

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
6: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
5: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
3: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

अपनी तमन्ना है, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, दो हाथ कपड़ा।

0: मेरी बुलबुल जी हाँ पैसा मिलेगा एवरग्रीन किशोर कुमार ने कितनी फिर से फिर ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर
1: लाइव वनuit onze हाईटेक स्टूडियो इन Den Haag waarom Hindustani Radio.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
5: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 06-1990-365-2047.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
1: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Op deze vrijdagmiddag, vrij somber, van 14 juni 2024. Het is hier 16 graden, het voelt toch koud aan. En, ik weet niet hoeveel het in Den Haag is, maar laten we hopen dat het goed zal gaan. Hier is het nieuwsoverzicht. Vakbond, KPA en minister Moxie bereiken tijdelijk akkoord. Na intensieve onderhandelingen tussen de vakbond van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA en de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoxie is een tijdelijk akkoord bereikt over enkele dringende kwesties. Het overleg heeft geleid tot afspraken die de komende weken verder zullen worden uitgewerkt. Dit verklaarde bondvoorzitter Guillaume Willingen tegenover Star News. De bond heeft prikacties moeten voeren om kracht bij haar eisen te zetten. Tijdens het onderhoud gaf de minister aan dat hij op korte termijn enkele acute problemen zoals het vervoer voor de penitentiaire ambtenaren zullen oplossen. Deze toezegging is een van de redenen waarom de vakbond besloten heeft de acties op te schorten. Er zijn tijdafspraken gemaakt waarbinnen de problemen opgelost moeten zijn. Hoewel we niet volledig tevreden zijn en niet verkeren in een hoera-stemming, erkennen we dat sommige zaken niet van de een op de andere dag opgelost kunnen worden, zegt Willingen. Volgens hem werden er harde eisen gesteld en verliepen de gesprekken niet altijd soepel. Af en toe was het behoorlijk heftig, merkt hij op. Het was onderhandelen geblazen. We hebben op een aantal punten overeenstemming bereikt en gaan de komende dagen verder met de uitwerking. Als we van de 5 punten 4 kunnen realiseren, dan zullen onze leden met een gerust hart zijn. Willingen deelt mee dat de minister om wat ruimte had gevraagd en de bond heeft besloten die medewerking te verlenen. Echter, de situatie wordt met argusogen bekeken. Amoxie heeft 2 tot 3 weken gevraagd om zaken tijdelijk op te lossen. De vakbond heeft vertrouwen in de nieuwe stappen, maar blijft waakzaam. We zijn een nieuw bestuur en willen dat de zaken die al lopend zijn snel worden behandeld. We streven naar concrete resultaten. En het bericht gaat, even kijken. De vakbondsleider benadrukt dat het onacceptabel is dat collega's hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren als het regent. Het werkklimaat en de omgeving moeten worden aangepast, geeft hij aan. De minister heeft toegezegd om binnen 3 weken terug te koppelen met de vakbond over de voortgang van de afgesproken punten. De bond kijkt uit naar deze periode en hoopt op daadwerkelijke realisatie van de beloftes. Aldus een bericht uit Star News.

bepalingsregeling getroffen met Colombia, uitzending van patiënten kan worden hervat. Suriname is weer in staat patiënten die hoogcomplexe zorg nodig hebben uit te sturen naar het ziekenhuis Hospital Internacional de Colombia in Bucaramanga, Colombia. Minister Amer Ramadien van Volksgezondheid ontving donderdag een delegatie van de directie van dit ziekenhuis om cruciale kwesties te bespreken en de samenwerking te verbeteren. Tijdens het overleg met de delegatie uit Bucaramanga zijn belangrijke onderwerpen besproken, waaronder de uitstaande betalingskwestie. Met wederzijdse inspanningen is akkoord bereikt over betalingsafspraken waarmee het ziekenhuis heeft ingestemd. Deze afspraken maken het mogelijk om de uitzending van patiënten naar Colombia die in Suriname volgens de Amilof-regeling worden geselecteerd te hervatten, meldt het ministerie. Minister Ramadien benadrukt het belang van deze samenwerking. Het is goed nieuws dat we weer in staat zijn om patiënten die hoognodige zorg nodig hebben te helpen door hen uit te zenden naar Colombia. Dit zorgt ervoor dat onze burgers de best mogelijke zorg krijgen, zelfs als die buiten onze landsgrenzen ligt. Naast het oplossen van de betalingskwestie zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten. Deze maatregelen zijn bedoeld om kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. Maar het gaat verder. Oei, het gaat even weg en dat is niet de bedoeling. Kijk als we het terug kunnen krijgen. Ja, naast het oplossen van de betalingskwestie zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. De delegatie van het ziekenhuis in Bucaramanga toonde zich tevreden met de uitkomst van het overleg en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Tot zover een bericht uit Stanus. Wel wordt niet bijgezegd vanaf wanneer er schulden bestonden voor het ziekenhuis van Bucaramanga in Colombia. Dan hadden we een betere conclusie kunnen trekken. Maar oké, tot zover een bericht uit Star News.

aantal gedwongen ontheemden verdubbeld in afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk een internationaal bericht, maar ik ga het toch voorlezen. Minstens 117,3 miljoen mensen, oftewel 1 op de 69 personen wereldwijd, zijn nog steeds gedwongen ontheemd. Volgens een rapport dat vandaag is vrijgegeven door de hoogcommissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de UNHCR. Het aantal gedwongen ontheemding door conflicten en geweld, vervolging en mensenrechten schendingen is in de eerste 4 maanden van 2024 blijven stijgen en zal eind april 2024 waarschijnlijk de 120 miljoen hebben overschreden. 120 miljoen. Filippo Grandi, de hoge commissaris van de VN voor vluchtelingen, zei: achter deze grimmige en stijgende aantallen schuilen talloze menselijke tragedies. Dat lijden moet de internationale gemeenschap ertoe aanzetten dringend actie te ondernemen om de diepere oorzaken van gedwongen ontheemding aan te pakken. Van de 117,3 miljoen mensen die gedwongen ontheemd zijn, zijn er 68,3 miljoen intern ontheemd binnen hun eigen land als gevolg van conflicten of andere crisis zoals Gaza, waar volgens de VN ongeveer 75% van de bevolking bestaat, of meer dan 1,7 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt door de voortdurende aanvallen van Israël. Het aantal vluchtelingen dat de internationale grenzen overstak steeg in 2023 met 7% naar 43,4 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt door ontheemding in Soedan en aanhoudende conflicten in Oekraïne en andere regio's. Het aantal asielzoekers, mensen die bescherming zoeken in een ander land vanwege vervolging of angst voor schade in hun thuisland, dat wachten op een beslissing, bedroeg 6,9 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 1951 heeft de VN het Vluchtelingenverdrag opgericht om de rechten van vluchtelingen in Europa in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog te beschermen. In 1967 werd het congres uitgebreid om de ontheemding in de rest van de wereld aan te pakken. Toen het Vluchtelingenverdrag werd geboren, waren er 2,1 miljoen vluchtelingen. In 1980 overschreed het door de VN geregistreerde aantal vluchtelingen voor het eerst de 10 miljoen. Door de oorlogen in Afghanistan en Ethiopië in de jaren 80 was het aantal vluchtelingen in 1990 verdubbeld tot 20 miljoen. Het aantal vluchtelingen bleef de daaropvolgende 20 jaar redelijk constant. De Amerikaanse invasie in Afghanistan in 2001 en Irak in 2003, samen met de burgeroorlog in Zuid-Soedan en Syrië, resulteerden echter in een vluchtelingenaantal van meer dan 30 miljoen tegen eind 2021. De oorlog in Oekraïne, die in 2022 begon, leidde tot een van de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij 5,7 miljoen mensen in minder dan 1 jaar tijd Oekraïne moesten ontvluchten. Eind 2023 waren 6 miljoen Oekraïners nog steeds gedwongen ontheemd. In 2023 verhoogde het conflict in Soedan tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces het aantal vluchtelingen tot 1,5 miljoen. Voor de oorlog bood Soedan onderdak aan veel Syrische vluchtelingen. Toen de oorlog begon, daalde het aantal Syrische vluchtelingen in Soedan van 93.500 in 2022 naar 26.600 in 2023, omdat velen naar andere landen vertrokken. Duizenden mensen zijn nog steeds dagelijks ontheemd, meer dan een jaar nadat het conflict begon. Recentelijk heeft het Israëlische bombardement op de Gazastrook een verwoestende tol geëist van de Palestijnse bevolking. De UNRWA schat dat tussen oktober en december 2023 tot 1,7 miljoen mensen, meer dan 25% van de bevolking, binnen de Gazastrook ontheemd zijn geraakt, waarbij velen meerdere keren zijn gedwongen te vluchten. De humanitaire situatie in de Gazastrook is uiterst nijpend. Alle 2,3 miljoen inwoners worden geconfronteerd met voedselonzekerheid en de dreiging van hongersnood. Bijna driekwart, 72% van alle vluchtelingen kwam uit slechts 5 landen. Afghanistan 6,4 miljoen, Syrië 6,4 miljoen, Venezuela 6,1 miljoen, Oekraïne 6 miljoen en Palestina 6 miljoen.
Volgens het internationaal recht zijn vluchtelingen mensen die gedwongen worden hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan vervolging of ernstige bedreiging voor hun leven, fysieke integriteit of vrijheid. Bijna 70% van de vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hadden, woonden in buurlanden van hun land van herkomst. Wereldwijd worden de grootste vluchtelingenpopulaties opgevangen door Iran, 3,8 miljoen, Turkije, 3,3 miljoen, Colombia, 2,9 miljoen, Duitsland, 2,6 miljoen en Pakistan, 2 miljoen. Bijna alle vluchtelingen in Iran en Pakistan zijn Afghanen, terwijl de meeste vluchtelingen in Turkije Syriërs zijn. De afgelopen 10 jaar is het aantal vluchtelingen in deze grote gaslanden toegenomen, met uitzondering van Turkije, waar het aantal sinds 2021 met 14% is gedaald. Duitsland is het enige grote gasland dat niet grenst aan de belangrijkste vluchtelingenlanden. De meeste vluchtelingen in Duitsland aan het eind van het jaar kwamen uit Oekraïne, 1,1 miljoen Syriërs. 705.800, Afghanistan 275.100 en Irak 146.500. Tot zover een bericht uit Star News.

man beroofd in Suriwetshop. Drie mannen hebben gisteravond de beroving gepleegd aan Indira Gandhiweg. Ze hebben 15.000 SAD buitgemaakt van het slachtoffer. Drie mannen kwamen een Suriwetshop binnen terwijl het slachtoffer CM aan het spelen was. De verdachten stapten de zaak binnen en liepen op het slachtoffer af. Hij werd vastgehouden terwijl een andere dader zijn broekzak leeghaalde. Daarna hebben zij het slachtoffer geduwd waardoor hij kwam te vallen. De verdachten waren niet gewapend. Na hun daad zijn ze vertrokken in een grijze auto. De politie is bezig met het onderzoek. Het slachtoffer gaf aan dat hij pijn heeft aan zijn linkerarm. Hij werd dus van 15.000 SAD beroofd. Tot zover een bericht uit Star News.

vanmiddag zijn twee mannen beroofd aan de Drambalenschacht. Een van de slachtoffers die probeerde weg te rennen is in zijn been geschoten. Hij is per ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. De twee slachtoffers zijn van Guyanese komaf. AF is in Guyana geboren, maar woont in Cayenne. Zijn Frans paspoort is door daders buitgemaakt. Zijn portemonnee met 600 euro erin en zijn gouden vingeren zijn hem ook afhandig gemaakt. Het is toch bezig. Wat mij betreft mogen ze dit soort overvallers neerschieten. Van JA zijn behalve diens Guyanese paspoort, 4000 SRD en 400 euro ook twee mobiele telefoons afgepakt. Hij heeft een schotverwonding aan zijn linkerbovenbeen opgelopen. De slachtoffers zagen twee mannen op hen afkomen. Eén was gemaskerd en had een vuistvuurwapen bij zich. Na de daad hebben zij het hazenpad gekozen. Tot zover een bericht uit Star News.

Sanne Misser, fractieleden van NDB, levert kritiek op wijze waarop regering omgaat met Belastingdienst. Tijdens de behandeling van de wet fiscaal identificatienummer uit Rabin Parmisser, fractieleden van de NDP onder leiding van de tot 20 jaar veroordeelde meervoudige moordenaar Desi Lano Boutse, scherp kritiek op de huidige staat van de Belastingdienst. Hij gaf aan dat het noodzakelijk is om, voordat wetten worden geconcipieerd of aangepast, voldoende aandacht te schenken aan de instituten die belast zullen zijn met de handhaving van die wetten. Als de instituten niet adequaat functioneren, mogen we weinig verwachten van de werking van de wetten in de praktijk, zei Parmisser. Hij hekelde het gebrek aan structurele verbeteringen binnen de Belastingdienst, ondanks herhaalde beloftes. Iedere keer wanneer wij over één of meerdere aspecten van de belastingen discussiëren, vraag ik dringende aandacht voor de Belastingdienst. Tot nu toe hebben wij weinig gedaan om de Belastingdienst als een stevige organisatie neer te zetten. Hij blijft iedere keer bij een lippendienst dat we de Belastingdienst als instituut zullen verstevigen, zei Parmisser. Hij wees erop dat hoewel nieuwe huisvesting van de Belastingdienst in het oude gebouw van de Amerikaanse ambassade een stap in de goede richting is, het nog lang niet voldoende is. Parmisser wees op dat de gevolgen van de huidige werkwijze, waaronder een grote werkdruk op de schaarse kundigen en loyale medewerkers. Nou, als er iemand is die zijn mond moet houden, in deze is het Parmisser. Want als de instituten niet adequaat functioneren, Parmisser komt dankzij het chaotisch beleid die jou, voorzitter, dat is 20 jaar veroordeelde massamoordenaar Desi Lano Boutse, die gedurende 10 jaar heeft gebracht. Alle instituten zijn kapot gemaakt, ook Belastinginstituut Parmisser. Dus jij mag niet eens praten, ik zou niet zeggen, jij moet als laatste praten. Jij mag niet eens praten, Parmisser. Maar na UNO 2010 tot 2020 brokkel alle instituten. Dus stap je morgen, Parmisser, ga dan rustig naar Wanzee in DNA. En Aartje, Sadraman, Itaki. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

calling. Kijk, beschouwing de politieke consequenties van aanhouding Bordeaux. President Chandy Kapusat Santoki zal inmiddels een extra reden moeten hebben om zich flink achter de oren te krabben over waarom hij in zee zou gaan met de ABOP en haar discutabele leden. De partij geeft hem vrijwel alleen hoofdpijn, met voorzitter Ronnie Brunswijk, tegenwoordig vicepresident, voorop, die als vicepresident ook voor de nodige problemen zorgt. En nu ondervoorzitter Joël Bordeaux Martinez is opgepakt, heeft het staatshoofd er een extra zorg bij. Maar niet alleen hij. In sommige kringen van de Surinaamse elite doet men deze dagen waarschijnlijk een schietgebedje. Want we hopen dat Bordeaux niet zal bezwijken onder de Braziliaanse of Franse druk en in ruil voor eventuele strafvermindering een boekje zal overdoen over wat hij weet over de betrokkenheid van deze of gene bij de cocaïnehandel. Want dat hij daar veel over weet, daar twijfelt niemand aan. Dus dat Bordeaux veel weet over de cocaïnehandel, daar twijfelt niemand aan. De Braziliaanse justitie maakte ruim 2 jaar geleden bekend dat 5 actieve Surinaamse politici nauw contacten zouden hebben met de drugsmafia bij onze zuiderburen. En Bordeaux zou naar verluid 1 van die 5 zijn geweest. Dus gevreesd wordt dat hij nu als een vogeltje gaat zingen. Als dat inderdaad zo mag zijn, dan zullen die zijn collega criminelen het nu wel in hun broek doen uit vrees dat hun naam ook naar buiten komt. Bordeaux doet het ondertussen in zijn broek, bij het idee dat hij uitgeleefd kan worden aan Suriname. De stoere beroepscrimineel zou zelfs gehuild hebben tijdens zijn verhoren in São Paulo, zo blijkt uit een verslag van het Organized Crime and Corruption Project, dat vorige week is vrijgegeven. Hij beweerde hoog bij laag dat Santoki hem wil vermoorden en daardoor zijn leven in Suriname niet zeker is. De reden zou de kritiek zijn die hij heeft geleverd op dienstbeleid en vanwege zijn groeiende populariteit en invloed onder jongeren. Look who's talking. Een erg onwaarschijnlijk bewering die Bordeaux in zijn eigen bekrompen belevingswereld waarin hij centraal staat echter gelooft. Het is niet voor de hand dat de grootste dreiging, als die er al is, vanuit de president komt. Het is veel logischer dat in zijn eigen criminele kringen mensen zijn die het liefst van Bordeaux af willen. Daarmee is niet gezegd dat ze een kogel door zijn hoofd willen jagen of hem op een andere wijze om willen leggen. Maar in dit wereldje kun je het nooit weten, Bordeaux. Dus zou je dat je worden kunnen aangecrimineerd, toch, Bordeaux? Zoals de graafmachinebestuurder die Bordeaux volgens het Openbaar Ministerie had ingehuurd om een drugsvliegtuigje te begraven. Met dat vliegtuig was kort daarvoor zo'n 450 kilo cocaïne uit het land binnengebracht en het toestel was defect geraakt. Bordeaux wilde het bewijs laten verdwijnen, maar hij weigerde de graafmachinebestuurder te betalen, waarna ruzie ontstond en vervolgens de man spoorloos verdween. Het OM verdenkt Bordeaux ook op basis van getuigenverklaringen ervan dat hij bij deze verdwijning betrokken is en de man zelf vermoord heeft. In het criminele circuit wordt niet zelden het principe oog om oog, tand om tand gehanteerd. Dus het is goed mogelijk dat de echte dreiging richting Bordeaux vanuit die hoek komt. Daarnaast zijn er heel wat andere individuen die niet van hem gecharmeerd zijn. Vooral binnen de ABOP zullen ze uiterst ongelukkig zijn dat hij, met nog geen jaar te gaan, dat de verkiezingen extreem veel negatieve publiciteit oplevert, wat ongetwijfeld schade gaat toebrengen. Aan de gele partij hangt toch al een label van cocaïne, ook door de veroordeling bij verstek van voorzitter Brunswijk. Daarom zijn diens zeer opmerkelijke uitlatingen vorige week tijdens de persconferentie voor de ministerraadvergadering uitleggen als een soort onhandige paniekreactie. Dus de opmerkingen van Brunswijk, Ronnie Brunswijk. Hij besefte dat hij het niet volmondig op kon nemen voor zijn mattie, voor wie hij als voorbeeld fungeert. Maar ondertussen hekelde hij wel de wijze waarop het OM in november 2022 te werk was gegaan toen het Bordeaux wilde oppakken. Die manier van handelen van de politie, alles kapot geschopt in huis of zo, je kan hem toch een brief sturen met meld je aan bijvoorbeeld. Dus volgens de vicepresident moet ieder zware crimineel een schriftelijke uitnodiging krijgen om zich te melden bij de politie. Zo werkt het natuurlijk niet, Brunswijk. Hij zei overigens niks over de moordplannen die Santoki volgens Bordeaux zou hebben. Ook zei hij over zijn eigen angsten nu Bordeaux is opgepakt. Brunswijk's naam is herhaaldelijk genoemd bij verschillende drugsgelegenheden. Ook nu bij vicepresident is. Mocht Bordeaux iets van diens eventuele praktijken prijsgeven in ruil voor bijvoorbeeld strafvermindering, dan kan het verschrikkelijke gevolgen hebben voor de ABOP-leider Ronnie Brunswijk.
De zwijgzaamheid van Santokki in deze kwestie is geen verrassing. Het is een afkeurenswaardige methode van de president dat hij zich steeds weer verschuilt achter zijn verschillende posities om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Dat wil echter niet zeggen dat hij, president Santokki, ook nog heel veel uit te leggen heeft. Want zoals hij Bordeaux in eerste instantie omarmd heeft, ondanks zijn veroordeling in Frankrijk in 2019, is het organiseren van cocaïnesmokkel is beschamend. Zoals president Santokki dus Bordeaux omarmd heeft. Enkele uren na zijn beëdiging van president Santokki in 2020 tot president op 16 juli 2020, accepteerde president Santokki het om met de potsierlijk als koning uitgedoste en met goud behangen aapop ondervoorzitter op de foto te gaan. Dat had hij natuurlijk niet mogen doen in de wetenschap dat het een door Interpol gezochte crimineel betreft. Dat hij zonder te verblikken of verbozen van Bordeaux een gouden munt kreeg overhanden, die vraagtekens op. Veel mensen vinden dat hij deze had moeten weigeren, omdat de kans groot is dat dit bling-bling geschenk met crimineel geld is betaald. Santokki was zijn handen echter onschuld, want zo zei hij enkele dagen geleden tegenover Stanius, de munt is niet aan hem als persoon aangeboden, maar in de functie van staatshoofd. En die geschenken worden in een kast bewaard. Dat maakt de kwestie echter niet minder erg. Integendeel zelfs, juist als staatshoofd zou hij zeer zorgvuldig moeten zijn en moeten vermijden dat hij geschenken aanneemt die zijn gefinancierd met drugsgeld. Door dat niet te doen, heeft hij het presidentschap ernstig in discrediet gebracht. Ja, Santokki, dat klopt. Als klap op de vuurpijl stemde Santokki in januari 2021 in met de benoeming van Bordeaux tot directeur van het Nationaal Indoorstadion. Ongetwijfeld onder druk van Brunswijk. Maar dat heeft niks te maken, druk of geen druk. Daarnaast werd hij ook benoemd tot beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dat Santokki met beide functies voor Bordeaux heeft ingestemd, ondanks zijn gebrekkige opleiding en een totaal gebrek aan ervaring, is een fraai staaltje van het bekende family and friends beleid dat deze regering zo ontsiert. Onduidelijk is of zijn benoemingen inmiddels zijn ingetrokken en de salarisbetalingen zijn stopgezet en wie Bordeaux in beide functies zal opvolgen. Dat is waarschijnlijk geen zorg van de politieke top. Die heeft nu andere dingen aan het hoofd rond Bordeaux. Niet alleen of hij uit school klapt over zijn criminele activiteiten, maar ook of hij nu bekend zal worden door wie hij in september vanuit de regering of het ministerie van Justitie en Politie was getipt dat hij zou worden opgepakt, waardoor hij naar Brazilië kon vluchten. De schuldigen zullen waarschijnlijk mede van hem ter onder gaan. Tot zover een bericht uit de ware tijd.

komt er een bericht waarbij de problemen, even kijken, de problemen op de problemen bij TBS zijn opgelost, maar eerst daarvoor een bericht. Suriname wil consulaire bijstand geven aan uitloop in Syrië. Minister Albersam, dienst van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zegt desgevraagd aan Stanius dat gedracht is contact te maken met de familie van Steffen Uitelo, 19 jaar jong. Sinds zijn 14e zit hij opgesloten in een streng beveiligde gevangenis in het noordoosten van Syrië. Deze kwestie werd wereldnieuws nadat de Surinamer geïnterviewd werd door CNN. Hij zit opgesloten met 25 andere jongeren in één cel in Syrië. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft bevestigd dat Uitelo de Surinaamse nationaliteit bezit, zegt minister Ramdin. Hij heeft een Surinaamse paspoort. Toen hij 11 jaar was, is hij uit Suriname vertrokken. Het is niet duidelijk. Nee, 11 jaar was hij uit Suriname vertrokken. Het is niet duidelijk hoe hij bij de ISIS in Suriname, in Syrië is beland. In de gevangenis waar Uitelo opgesloten is, zijn ruim 5000 personen in detentie. Het gaat om mensen die ISIS ondersteund hebben en vaak die ideologie nog onderschrijven. Ramdin deelt mee dat tot nu toe niet veel succes is bereikt om familie van Uitelo te achterhalen. De vader van de jongeman lijkt de Nederlandse nationaliteit te hebben. Via die weg kan ook assistentie worden gezocht. Het is moeilijk om goed contact te leggen met Syrië, omdat er geen diplomatieke banden zijn met het land. De Surinaamse ambassade in Brazilië is gevraagd om in contact te treden met die van Syrië in het buurland. De minister hoopt dat langs die weg wat meer informatie binnenkomt. Ook zal via Europa of Marokko gecontact worden gemaakt. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsman voor het onderhouden van banden met ISIS of met drugscriminelen. Er zijn zware straffen op deze activiteiten. Gewaarschuwd wordt om niet in die situatie te belanden. Suriname heeft niet het recht om te interveneren in besluiten van landen over straffen. In elk geval zal er alles aangedaan worden om consulaire bijstand

Ze beseffen dat hij geen Amerikaan was, maar afkomstig is uit Suriname. Er zijn ongeveer 600 jongeren in de streng bewaakte gevangenis Panorama in Syrië. Hij zegt niet te weten waarin de jongeren zo gestraft, waarom de jongeren zo gestraft worden. We weten niet eens waarom we altijd gestraft worden. We weten niet eens wat we hebben gedaan. We hebben in de gevangenis gezeten vanwege onze ouders, merkte Uiterloo op tegenover CNN. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties waarschuwen al lang voor de humanitaire en juridische crisis waarmee de kinderen van ISIS-strijders worden geconfronteerd, die al jaren in kampen en detentiecentra in het noordoosten van Syrië worden vastgehouden. Maar er bestaat weinig consensus over wat er met ze moet gebeuren. Volgens Amnesty International vertegenwoordigen die naar schatting 30.000 kinderen die momenteel worden vastgehouden in tenminste 27 detentiecentra en 2 detentiekampen, Al-Hol en Al-Roj, in het noordoosten van Syrië. De hoogste concentratie van kinderen die willekeurig worden vastgehouden en van hun vrijheid worden beroofd, waar dan ook ter wereld. Maar ik heb begrepen dat de jongen door zijn moeder, die ISIS aanhang is meegenomen naar Syrië, zich aanmelden in een bij ISIS kamp en zo werden ze gevangen genomen en de jongen zit vanaf zijn 14e jaar, nu al 5 jaar gevangen in een Syrische gevangenis. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Hopen, aanzien die jongen, ja, ik weet niet wat voor nationaliteit hij heeft, is niet duidelijk geworden, maar hopelijk dat het Suriname lukt om deze jongen vrij te krijgen. Want nogmaals, hij is door zijn moeder, en dan moet zijn moeder iemand zijn van Arabische, kom af, door zijn moeder is hij meegenomen naar Syrië, waar ze dus in een ISIS-kamp terechtkwamen en toen werden gearresteerd. Tot zover een bericht uit Daar Nieuws, voorzien van mijn commentaar.

bij EBS in volle sterkte aangegaan. Rust teruggekeerd. Rust, vrede en hoop zijn na een maand teruggekeerd bij de energiebedrijven Suriname. De onenigheden zijn onder leiding van waarnemend president Ronnie Brunswijk gisteren omgezet in vrede. De koning heeft gesproken en wij moeten luisteren, zei algemeen directeur Leo Brunswijk. Dus algemeen directeur Leo Brunswijk van EBS zegt, de koning heeft gesproken en wij moeten luisteren. En wie is de koning? Zijn broer Ronnie Brunswijk, vicepresident. Nadat vakbondsleider Marciano Hellings nogmaals sorry heeft gezegd, was het de beurt aan van CEO Leo Brunswijk sorry naar een woord toe Minosabi Songhei. Maar hij bood ook zijn verontschuldiging aan. Dus Marciano Hellings, die ontslagen werd door Leo Brunswijk, had nog een keer sorry gezegd. En toen bood ook, na de bemiddeling van vicepresident Brunswijk, bood ook de voorzitter, de directeur, de broer van Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk, excuses aan Marciano Hellings. Hellings is werd direct in ere hersteld. Het ontslag en op non-actief stellen zijn teruggedraaid. De OWAS heeft ook teruggenomen dat het vertrouwen is opgezegd in de directie van de EBS. De CAO-onderhandelingen beginnen binnen een week.

Verder zal er werk worden gemaakt van een betere loonstructuur, het staatsbedrijf, het bestuur, de leden en de unie van assertieve vakbonden die de strijd vandaag overgenomen had, zijn tevreden met het resultaat. Leo Brunswijk deelde mee dat de koning heeft gesproken. Dus Leo Brunswijk, directeur van EWF, deelde mee dat de koning zijn broer heeft gesproken. Soto koning! Soto koning, Leo! Hou op met het... Leo Brunswijk deelde mee dat de koning heeft gesproken, maar ook zijn moeder. Dus de moeder van Leo en Ronnie Brunswijk. Zij heeft benadrukt dat het probleem opgelost moet worden en de rust moet terugkeren. Ja, maar, heeft de EBS-directeur geantwoord. Dit is eergisteren gebeurd in Mungo. De moeder van Brunswijk heeft ook met Hellings en Mungo over deze kwestie gesproken. De waarnemend president had bondvoorzitter uitgenodigd op zijn kantoor in Mungo, waar de zaak is besproken om te komen tot de oplossing die gisteren is bereikt, nadat ook de directie is gehoord. Hellings deelde mee dat hij niet alleen met waarnemend president Brunswijk en Mungo heeft gesproken, maar hij was een weekend ook op het kantoor thuis bij president Chan Santoki aan de Rooslaan in Ladydorp. Hij benadrukte dat de aandeelhouder heeft geïnterveneerd om tot een oplossing te komen, omdat de bond en de directie elkaar niet konden vinden. De aandeelhouder had beloofd dat het probleem binnen een week opgelost moest worden, wat ook is gebeurd. Wanneer president Brunswijk heeft benadrukt dat er hard gewerkt moet worden. Iedereen moet zich morgen weer aanmelden, dus vandaag weer aanmelden op de werkplek. De leden van de OOS zijn het daar volkomen mee eens. Helling zegt ertoe dat gelijk aan de slag zou worden gegaan om alle zaken die zijn blijven liggen aan te pakken. Hij heeft ook zijn verontschuldiging naar de samenleving die ook getupeerd is door de gang van zaken. In een vriendschappelijke sfeer is de actie beëindigd ten overstaan van de koning. En met de koning wordt bedoeld Ronnie Brunswijk, vicepresident. Nou, het lijkt alsof EBS een familiebedrijf is geworden. Leo Brunswijk, de directeur van EBS, ontslaat Marciano Hellings, de voorzitter van de vakbond van EBS-werknemers. Hij ontslaat hem omdat deze voorzitter foto's heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat de directie van EBS in deze benarde tijden twee peperdure auto's heeft verkocht, directieauto's, terwijl EBS in benarde tijden verkeert, want de subsidies voor juist de zwakte in de samenleving van elektriciteit moet worden afgenomen. En dan gaat de directie in diezelfde tijd twee peperdure auto's kopen. En wanneer de voorzitter van de bond hierover foto's publiceert op social media, wordt het hem kwalijk genomen, ontslaat de directeur Leo Brunswijk, ja, een broer van Ronnie Brunswijk, ontslaat dan Marciano Hellings. Het personeel gaat in staking. Leo Brunswijk, de EBS, brengt ze voor de rechter. De rechter doet uitspraak en gelast de werknemers weer te gaan werken. Ik ben voor rechtelijke uitspraken moeten worden eerbiedigd. Maar als de rechter fout maakt, dan moeten we wel oppassen. Dat heb ik niet graag, maar dan moeten we wel oppassen. De heren, de mensen van EBS zijn niet gaan werken. Een arbeidsinspectie kwam ook bij de zaak kijken. En arbeidsinspectie heeft gezegd, nee, sorry, maar Leo Brunswijk had niet het recht de Marciano Hellings, de voorzitter van de EBS-werknemers, te ontslaan. Nou, dan heb je een bepaalde stelling, want de rechter zegt, gaan werken. En de arbeidsinspectie zegt, nee, jullie hadden niet het recht om Hellings te ontslaan. Oké, tot daar. En nu komt het. Dan gaat een Helling zeggen dat hij de president thuis aan de Rooslaan in Ladydorp heeft gesproken. Aandeelhouder president. Die zou de zaak binnen een week oplossen. Intussen is de president naar Bahamas gegaan voor besprekingen. Dan komt nu een Leo Brunswijk met zijn broer Ronnie Brunswijk, de VP. Die gaat dan verder de zaak waaraan Santoki is begonnen verder oplossen. Hij lost de zaak ook op. Er worden excuses over en weer geboden. En Marciano wordt weer in dienst genomen. En dan zegt Leo Brunswijk, ja, we hebben met de moeder, we hebben met mama gepraat, mijn moeder. Marciano Hellings bevestigt dat met de moeder van Brunswijk is gepraat. Hé, sanatori, is EBS nu een familiebedrijf geworden? Behoort EBS tot de familie Brunswijk? Dat mevrouw, moeder van Brunswijk moet komen praten om de mensen aan het werk te krijgen? Of is dit opzet? Santoki was ermee bezig, hij is op reis gegaan. Brunswijk jumping naar Ollo is mee begonnen, mee doorgegaan. Of Leo Brunswijk heeft met opzet Marciano Hellings, de voorzitter van de bond, ontslagen om zo zijn broer bij te betrekken, de vicepresident, om zijn broer weer een oplift te geven van, hé, kijk, ik kan het oplossen. Is dit een familiebedrijf geworden? Wel, mik mi daigunu. Suriname zou klein, klein, klein zijn als mevrouw Santoki. Ja, als mevrouw Santoki zich had bemoeid met een probleem van de president. Dan zou Suriname klein zijn. Dan zou iedereen hebben geschreeuwd, de pers inkluis.